0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via

0: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

0: wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
1: Ja, ik bel rap de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op CipariXL.be of bij je CipariXL.
4: Hoe mag dit steekje bakken zijn?
5: Je bak, dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad, een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
10: Dag Robert, storen we niet?
11: Nee, kom binnen.
10: Onze kleine is er ook bij.
11: Hallo.
10: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Jongland. Maar wat brengt dat op?
11: €1,924.
12: Zoveel! Vergeet Bobby Holland. Ibiza, here I come.
13: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Het was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei, dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Hele goede morgen. De classics waarvoor je opstaat, de classics waarmee je wakker wordt. Ja, zo gaat dat met de muziek uit jouw golden years. En natuurlijk al die classics uit de 80's, want die spelen hier deze maand de hoofdrol.
19: Your golden years, nostalgie plus.
18: Precies 7 uur, het nieuws. Hier is Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
20: Een hele goede morgen. Vind je binnenkort misschien geen postkantoor meer in je buurt? Bevoegd minister Vanessa Mats kan niet meer garanderen dat elke gemeente zijn eigen postkantoor behoudt. Want regering De Wever wil vanaf volgend jaar €20 miljoen besparen op de vergoeding die ze Bpost geeft. En dat beïnvloedt de werking en de middelen natuurlijk. Minister Mats zegt dat ze werkt aan een nieuwe overeenkomst waarbij elke inwoner binnen een aanvaardbare afstand toch nog naar een postkantoor kan gaan. Opvallend veel Vlamingen vroegen de voorbije maanden een verbouwlening aan bij de overheid. Bijna 8000, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratere. En dat is een stijging met bijna 70% als je dat vergelijkt met vorig jaar. Komt door de hervorming van die Vlaamse verbouwlening. Want een gemiddeld gezin krijgt een serieuze rentekorting en de laagste inkomens die betalen zelfs helemaal geen rente. Maar ook de energiecrisis speelt een rol in het succes van die verbouwleningen. Sport. Onze jonge Rode Duivels hebben zich gisteravond geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal voor belofte in Albanië en Servië. Dat is volgende zomer. Ze speelden in hun laatste kwalificatiematch 0-0 gelijk in en tegen Denemarken. Maar dat was dus voldoende. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi nam gisteravond afscheid van de nationale ploeg. In Buenos Aires speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Argentinië. Messi zwaaide zijn fans uit met een strafschopdoelpunt en 2 assists. De Argentijnen wonnen van Benin met 3-0. Het was wel een vriendschappelijke match. Messi speelde 208 wedstrijden voor die Argentijnse nationale ploeg en scoorde 126 doelpunten. Het is eerst genieten van zonnige perioden en wolkenvelden. Deze namiddag meer bewolking met wat regen en maxima van 18 graden aan zee tot 24 elders. Morgen wisselend bewolkt met buien en gevoelig frisser, 15 graden. Ook vrijdag bewolkt met wat regen en tot 16 graden. Tijdens het weekend mooie opklaringen, maar ook wolkenvelden en buien. Weekend maxima rond 16 graden.
18: Dankjewel Bart, niet weglopen, ik heb je straks nog nodig. We gaan eens kijken naar de weg, 43 kilometer file, want dat valt goed mee in vergelijking met de voorbije dagen. 18 minuten verlies je op de E313 Lumme-Antwerpen van Masselhoven tot Wommelgem. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 10 minuten extra van Haasdonk tot Antwerpen-West. En 10 minuten erbij op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. En andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 7 minuten.
11: Good Morning Show
21: met Johan Henneman.

Chic met Good Times. En natuurlijk is het heel plezant met al dat lekkers uit de radio en op de ontbijttafel. Welkom in de Good Morning Show. Het is 6 over 7. De birds die staan al aan te kloppen. Die willen ook absoluut, maar ze moeten nog even geduld oefenen. Eerst is dan Simply Red.

0: vind het altijd leuk om die heerlijke classic uit de 60's terug te kunnen draaien van The Birds, Mr. Tambourine Man. Het is 7:12. Nog even geduld, dan krijg je Tina Turner. En dat geduld, dat ga je op een nuttige manier doorbrengen, want je wil natuurlijk weten wat voor weer het vandaag gaat worden. En dat weet onze weerman Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ja, ik heb gisteren uitgekeken naar de zon. Ik moet zeggen, het was al 5 uur voordat het doorkwam. Het is er wel doorgekomen.
1: Ja, het was moeilijk in West-Vlaanderen, deels Oost-Vlaanderen. Maar bijvoorbeeld in Vlaams-Brabant, de provincie Limburg. Ja, daar was het meteen vanaf 8 uur in de ochtend zonnig. Gisteren, ja, echt genoten van een zonovergoten dag. Maar ja, het is lokaal een beetje moeilijk geweest. En vandaag wordt een overgangsdag, Johan. De dag begint nog wel hoopvol met straks zon en wolken. Zeker nog heel wat zon in de provincies Vlaams, Brabant en Limburg. Daar kan het vanmiddag nog 3, misschien wel 24 graden warm worden. Voor een 7e oktober is dat toch wel fantastisch. 24 graden op 7 oktober. Maar kijk, wat gaat er gebeuren? Aan zee neemt de bewolking in de voormiddag al toe. En die wolken die verspreiden zich vanmiddag en vanavond over de rest van het land, gevolgd door regen. Dat gaat om redelijk wat regen. Ook een donderklap is mogelijk. Ik denk zo dat die regen rond 7 uur vanavond arriveert in het centrum van het land. En het zal al, ja, donker zijn als die regen ook in de provincie Limburg arriveert. Maar uiteindelijk krijgt iedereen ervan langs.
0: Ja, en dan is het weer veranderd zeker, hè? Voor de rest van de week.
1: Voilà, morgen gaan we die ommeslag pas echt voelen. Hè. Geen 2 of 23 graden meer op de thermometer, maar een bescheiden 14 graden. Dat wordt echt wennen met afwisselend zon en wolken. En uit die wolken valt ook morgen af en toe regen of een enkele pittige bui. Vrijdag wordt eerder een grijze dag met amper of geen zon en regelmatig regen. Bij het, ja, amper 13 graden. Zaterdag begint regenachtig, later gevolgd door enkele opklaringen en buien. Zondag belooft dan iets beter te worden, maar of het helemaal droog blijft, ja, daar vrees ik voor. Bij een graad of 16. Volgende week een bescheiden weersverbetering. In elk geval, volgende week lijkt het toch opnieuw warmer te worden. Dan zitten we misschien wel opnieuw richting 20 graden.
0: Oké, maar dat is voor volgende week. Eerst laten we de bladeren even vallen. Ja, het is herfst voor iets natuurlijk.
1: Ja, een beetje oppassen op de weg, hè, want als die blaadjes allemaal tegelijkertijd op de weg vallen, de wind gaat ook aanwakkeren. Eddie de Meij die zei vroeger altijd, een slippertje is gauw gemaakt.
0: Ja, inderdaad, daar zeg je wel wat. Oké. Goed, Erwin, ik hoor jou morgenochtend terug. Hè. Tot dan, hè.
1: Voilà, tot dan, joh.

0: mens kan wereldberoemd worden met een gouden medaille bijvoorbeeld. Met een hele goede plaat te maken. Met een grote film rond te spelen. Maar je kan het ook op vele andere manieren. En er is iemand die dat op een bijzondere manier gedaan heeft. Echt waar, een heel speciaal verhaal. Dat vertel ik je zo meteen na Tony Christie. Het is 7:45. Goedemorgen.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: I beg your pardon.
5: Samen aan tafel.
4: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
5: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
4: I love the witloof van de Lunch Garden.
6: Wel, je hebt geen gaatjes.
7: Waar?
6: Nee, geen maar.
7: Afvalvoer.
6: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Mannekes!
9: Bompie!
8: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
9: Wat blief?
8: Bij Gamma krijgen we
10: 25% korting op alle verf?
8: Oh, je weet het al.
9: Ja.
8: Oh, en wat gaan we doen dan?
9: Schilderen natuurlijk.
10: Oh ja, wij zijn niet zot hè?
8: Nee, zeker niet.
11: Gamma! Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma! Jouw verfexpert.
6: Oh, zalig, hè?
12: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oei. Met een enkel.
12: Schat, ça va?
6: Nee.
12: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
12: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
12: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
13: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
14: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Joragoldappelen win je thuis.
15: Peren.
14: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
15: Kom, we peren hem.
14: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
16: Het beste uit de 60s,
3: 70s
16: en 80s.

Ik ben er bijna zeker van. Als er één vraag is die de man waarover ik het ga hebben niet gesteld heeft, is dat Is This The Way To Amarillo? Die is vertrokken met hele andere plannen. En het is echt wel een wonderlijk verhaal. 28 jaar geleden is Carl Bushby, dat is een Brit, vertrokken op een wereldreis. Dat is onwaarschijnlijk, hè? En hij heeft in die tijd zo'n 50.000 kilometer afgelegd. En 29 landen heeft hij bezocht. En daar hoort Chili bij. Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Noord-Amerika, Alaska. En dan is hij naar Rusland getrokken. En dan China en Mongolië. Ja, ik ben de wereldbol even aan het bekijken, hè. Kazachstan, Azerbeidzjan. En hij was ook in België. Dat was in het begin van de zomer. En nu heeft hij nog een paar kilometer te lopen. Ik denk een stuk of 100. En dan komt hij thuis aan in Hull. Want gisteren is hij in Dover aangekomen. Niet met de boot, al zwemmend. Want hij heeft alleen maar gestapt en gezwommen. Het is bijna niet te geloven. Ja, dus zijn reis heeft zo lang geduurd omdat hij toch wel wat tijd verloren is. 14 jaar vertraging. Ja, dat kan ik mij inbeelden op zo'n afstand. Ja, er is corona geweest. En er is ook een financiële crisis geweest. En dan zat hij een beetje in geldproblemen. En er waren natuurlijk andere praktische problemen. Maar het is hem gelukt. 28 jaar gewandeld en gezwommen zonder één vervoersmiddel te gebruiken. En dan kom je eindelijk thuis. En dan ben je plots 57. En dan vraag je je af wat je met de rest van je leven tot aan je pensioen zal doen. Maar ik denk dat dat wel geen probleem zal zijn voor Carl Bushby. Want zo heet die man die zijn broodjes wil gebakken, zeker. Hè? Gaat lezingen houden, gaat een boek schrijven, gaat een film maken. Mogelijkheden genoeg. Ik weet niet of hij dat ook gaat doen. Hè? Ik geef hem maar een paar tips natuurlijk. Hè? Dit vind ik ook al straf hoor. Dancing on the Ceiling met Lionel Richie.

0: What a feeling. Vraag me af hoe het trouwens zou zijn met Lionel Richie. Die is eind september geopereerd vanwege hartritmestoornissen. Dat is allemaal goed verlopen. Is toen verteld. Maar is al een paar weken verder. Hij zal nog altijd aan het rusten zijn. Ik hoop dat het stilletjes aan toch wel beter met hem gaat. En dat hij binnenkort weer op het podium mag staan. Ik hoop ook dat de Rode Duivels het volgende nummer dat ik heb klaarstaan ook binnenkort mogen zingen. Dat is er een van Queen. Even geduld. Queen komt eraan met We Are The Champions. Het is 7:30. En Bart is daar met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Jongeren die in Antwerpen veel overlast veroorzaken, kunnen door de politie voor 12 uur in de cel worden gestoken, ook al deden ze niets verkeerd. Dat staat in een interne richtlijn van de Antwerpse korpschef, maar de Liga voor de Mensenrechten vraagt zich luidop af of dat allemaal wel zomaar kan en of dat wel wettelijk is. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk pakte de politie gisteren bijna 500 mensen op. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen die kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week arresteerde de Franse gendarmerie al meer dan 6.500 mensen. En onze jonge Rode Duivels hebben zich gisteravond geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal voor belofte in Albanië en Servië. Volgende zomer is dat. Ze speelden in hun laatste kwalificatiematch 0-0 gelijk in en tegen Denemarken. En dat was dus voldoende. Eerst genieten we van zonnige perioden en wolkenvelden. Deze namiddag meer bewolking met wat regen. Maxima van 18 graden aan zee tot 24 elders. Morgen dan wisselen bewolkt met buien en gevoelig frisser 15 graden.
2: Brussels grondwitloof smaakt altijd met hesp en kaas, gestoofd of rauw. Mm. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: Ik heb nog altijd het gevoel dat het wat vlotter gaat dan de voorbije dagen in de spits. Het is woensdag, het is rustiger, maar toch nog 88 kilometer file. Dat valt goed mee. Zaten de voorbije dagen boven de 200. Op de E313 Lummen-Antwerpen komt er een half uur bij. Vanaf Masselhoven tot Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel 16 minuten extra van Expo tot de Machelen-Woluwe aan. Tel er op de E429 Doornik-Brussel maar 14 minuten bij. Vanaf Tubeke tot de ring rond Brussel. Op de A12 Boom-Brussel 13 minuten trager. Van Londerzeel Industrie tot Wolver ten domein Levendalen op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen 12 minuten extra van Haastong tot Antwerpen West en ook 12 minuten erbij op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen 10 minuten trager op de A12 Boom Antwerpen van Boom tot aan Kleidaanlaan Kontigse Steenweg en op de Antwerpsring richting Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen Noord tot Borgerhout. Andere vertragingen maximaal 8 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: David Bowie nam begin jaren 80 een stukje van Chic onder de arm en scoorde een dikke hit met Let's Dance. En van datzelfde album kwam trouwens ook deze China Girl. Billy Ocean komt eraan, Love Really Hurts Without You. En dan een nummer dat je wellicht ook in jouw top 3 gezet hebt voor de 80's Top 100, voor ons feest van de 80's.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's Top 800
3: van Nostalgie+.
6: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
11: Ook in mij?
10: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
12: Go Yellow!
13: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
13: Info op telenet.be.
14: En wel, ik ga eens gaan kijken.
15: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op TJBank.be.

Maar wel 800, alsjeblieft, 800 classics uit de 80's gaan we op een rij zetten. En dat doen we vanaf 19 oktober in de 80's top 800. Jouw feest van de 80's. En die classics die mag jij trouwens gewoon zelf kiezen. Ja, en dat doe je via onze website. Surf maar eens naar nostalgie.plus. En we helpen je trouwens een handje met heel veel classics uit de 80's te draaien in onze programma's de komende dagen. Maar ook door al die heerlijke platen uit de 80's in een lijst, lange lijst te gieten. Dus dan, ja, het zal misschien wel wat ingewikkelder maken. Maar dan kan je gerust kiezen. En dan stem je misschien wel op deze via nostalgie.plus van Bill Medley en Jennifer Vance.

Ik moet mezelf trouw blijven. En net bij Klassieke Day Keeps the Doctor Away. Ga ik zo meteen wat aan doen. Eerst gaan we eens kijken wat de Vlaamse kranten allemaal op hun voorpagina hebben gezet op deze woensdag 7 oktober. En op alle kranten staat er een foto en een kort stukje over Francis Halse. Die is 82. 12e Nobelprijs voor België, titelt het nieuwsblad. Francis Halse dankt zijn Nobelprijs aan een ijsblok op de Zuidpool. Het laatste nieuws. Eerst verklaarden ze hem gek. Nu wint Francis Halse Nobelprijs in de Standaard. Francis Halse, Belg en Nobelprijswinnaar. Grote gok in Antarctica bleek de juiste. Belg Francis Halse wint Nobelprijs voor natuurkunde en dat dankzij een knettergek maar geniaal experiment, titelt De Morgen. Op de voorpagina van de Gazet van Antwerpen, spookdeeltjes uit het heelal bezorgen Belg Francis Halse Nobelprijs voor natuurkunde. En in het belang van Limburg wordt dat Tienenaar wint Nobelprijs voor natuurkunde. Tot zover Francis Halse. Andere titels in het belang van Limburg. 1 op 3 Limburgers die uitkering verliezen opnieuw aan het werk. En een noodkreet van Moordteam Limburg. Gespecialiseerde artsen nodig om verdachte overlijdens te herkennen. De andere titels in het nieuwsblad. Geen garantie meer op postkantoor in eigen gemeente. En 0,2 promille wordt nieuwe limiet voor beginnende chauffeurs. Het laatste nieuws heeft het over de besparing, over de begroting, de Wever. Wil al meer netto loon vanaf 2027 in ruil voor btw-hervorming. Scholieren zetten luik opnieuw in brand. De Standaard heeft het over De Lijn. In 15 jaar tijd verloor De Lijn kwart van haar werkingsmiddelen. En Rusland laat alle remmingen varen. Poetin plant Aleppo-scenario in Kiev. De Morgen vooruitzet zinnen op managementvernootschappen en kritiek op Poetin groeit ook in eigen land. Zelfs Russische oorlogsbloggers zijn leugens van legerleiding beu. En dan heb ik nog Gazet van Antwerpen hier bij me. Van den Broeke speelt de regering de les. Ook wie rijk is, zal een inspanning moeten leveren. En bekende plegers van overlast riskeren 12 uur cel zonder aanleiding. Harde aanpak van Antwerpse politie stuit op kritiek van Liga voor Mensenrechten. Dat zijn ze, de titels in de Vlaamse kranten van vandaag. Fernando van Abba.

0: Vergeet je portie vitamine C of B. Vergeet dat poedertje. En kies voor ABBA. En ABBA klassieke day keeps the doctor away, weet je wel. ABBA en Fernando, de sterren van de 80's, die zijn er ook na 8 uur. Denk maar aan Fergal Shaggy, aan Olivia Newton-John en ook aan Orchestral Maneuvers in the Dark. Maar na het nieuws is er Billy Paul.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
2: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat past binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
1: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Ego Keukens.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Voor sfeermaker Tuin van Aat. Bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
8: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
7: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
8: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
0: Goedemorgen, je bed uitkomen, wakker worden. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar eens je eruit bent, eens je in de badkamer staat, eens je aan de ontbijttafel zit, eens je de radio hebt opgezet, dan geniet je toch van dit heerlijke moment van deze woensdag. Your golden years. Nostalgie plus. 8 uur, en je weet het, dan is er nieuws. Hier is Bart van Langenhoven.
9: Goedemorgen. Vind je binnenkort misschien geen postkantoor meer in je buurt? Bevoegd minister Vanessa Mats kan niet meer garanderen dat elke gemeente zijn eigen postkantoor behoudt. Want regering De Wever wil vanaf volgend jaar €20 miljoen besparen op de vergoeding die ze Bpost geeft. En dat beïnvloedt de werking en de middelen natuurlijk. Minister Mats zegt wel dat ze werkt aan een nieuwe overeenkomst waarbij elke inwoner binnen een aanvaardbare afstand toch nog naar een postkantoor kan gaan. Opvallend veel Vlamingen vroegen de voorbije maanden een verbouwlening aan bij de overheid. Bijna 8000, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratere. En dat is een stijging met bijna 70% als je dat vergelijkt met vorig jaar. Komt door de hervorming van die Vlaamse verbouwlening, want een gemiddeld gezin krijgt een serieuze rentekorting en de laagste inkomens die betalen zelfs helemaal geen rente meer. Ook de energiecrisis speelt natuurlijk een rol in het succes van die verbouwleningen. Sport. Onze jong rode duivels hebben zich gisteravond geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal voor belofte in Albanië en Servië. Volgende zomer is dat. Ze speelden in hun laatste kwalificatiematch 0-0 gelijk in en tegen Denemarken, maar dat was dus voldoende. En de Argentijnse sterspeler Lionel Messi nam gisteravond afscheid van de nationale ploeg. In Buenos Aires speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Argentina. Messi zwaaide zijn fans uit met een strafschopdoelpunt en 2 assists. De Argentijnen wonnen van Benin met 3-0. Het was wel een vriendschappelijke wedstrijd. En Messi speelde in totaal 208 matchen voor de Argentijnse nationale ploeg en scoorde 126 doelpunten. Het is eerst genieten van zonnige perioden en wolkenvelden. Deze namiddag meer bewolking met wat regen. Maxima van 18 graden aan zee tot 24 elders. Morgen wisselend bewolkt met buien en gevoelig frisser. 15 graden morgen. Ook vrijdag bewolkt met wat regen en 16 graden. Tijdens het weekend mooie opklaringen, maar ook wolkenvelden en soms buien bij opnieuw die 16 graden.
0: Dankjewel Bart. ik heb het goed begrepen. Je gaat morgen een extra trui klaarleggen om aan te trekken. 134 kilometer file op dit moment. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E313. Lumme-Antwerpen komt er 32 minuten bij. Vanaf Herentals-West tot Borgerhout op de binnenring rond Brussel 27 minuten trager. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan 25 minuten trager op de A12 Boom-Antwerpen van Boom tot Willerijk. En er gebeurde een ongeval op de E40 in Brussel ter hoogte van Groot-Bijgaarde. 24 minuten file vanaf Afligem. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 20 minuten van Zemst tot Machelen. 18 minuten op de E40 Luik-Brussel van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de buitenring rond Brussel 14 minuten erbij vanaf Waterloo Centrum tot Wellerik in de Dreef. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen plus 13 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 Boom-Brussel 12 minuten erbij vanaf Londerzeel Industrie tot Wolvertem, domein Levendalen. Andere vertragingen maximaal 9 minuten nu, maar hou ook rekening met een ongeval ter hoogte van Lummen. Dan zitten we op de E313 Luik-Rans. Daar gaat het nu al 9 minuten trager vanaf Hasselt-West.
10: The Good Morning Show
11: met Johan Henneman.

Billy Paul die weet hoe je een onoverwinnelijke status krijgt. En dan kan niemand jou nog kloppen. Only the strong survive. 7/8. Dit is de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Tot 10 uur ben ik bij jou. En er zijn van die momenten in het leven dat het leven stilvalt. Het kan positief of negatief zijn. Dat je niet meer weet wat er gebeurt. Wiltura maakte het mee. Je hoort hem zo. Oh, yeah.

Wiltura in de Good Morning Show. Bijna 8:15. En straks laat ik weer een muziekje horen. Een tune van iets dat je zeker iets zal zeggen aan jou. Uit te vissen wat me nog even geduld komt eraan, hoor. Nou, ik vind hem niet makkelijk. Olivia Newton-John, Magic.

0: En dan heb je gestemd voor Physical. En dan denk je, had ik toch maar beter voor deze gekozen. Voor die andere Olivia Newton-John. Kan nog altijd, hè. Nostalgie.plus, daar kan je stemmen voor jouw feest van de 80's. Voor jouw 80's top 800 op Magic. Welke tune heb ik voor jou klaar liggen? Nog even geduld. Je hoort het na Leo Sayer.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
7: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
6: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
8: Dats24.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
9: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
11: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.
12: Ramen, deuren, veranda's.
13: Reinaerts Aluminium.
14: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
1: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: voor een boterham. Of voor een biertje van 5 euro. Leo Seger toonde zijn kunstjes op deze long tall glasses.
1: Jouw feest van de 80's.
0: 8:55 voor ik ook eens de manoeuvres in de dag op je loslaten. Eens kijken of je je dit nog kan herinneren. Luister goed. In welk televisieprogramma kwam je dit muziekje tegen?

Het was een programma vol humor. En je hebt er zeker van genoten in de jaren 80. Laat die hersentjes werken en dan komt het allemaal wel terug. Dan weet je ook wie het presenteert. Ja, dat ga ik niet zeggen, want dan weet je natuurlijk meteen. Uit welk televisieprogramma heb ik die tune gepakt? Wat is de tune van het programma dat je zoekt? Laat het mij weten. Hè. 0477-900-800-0477-900-800. Dat is ons WhatsApp-nummer. En daar kan je je herinneringen kwijt aan de jaren 80 en aan dat tv-programma. Veel succes ermee.

0: het is niet makkelijk. De tune die ik vandaag draai. Van welk televisieprogramma komt het? Zo'n leuke tune. Ja, en het heeft natuurlijk een Hollands tintje, maar het was zeker ook in Vlaanderen te zien. Ja, en het klinkt zo. Ik ga het nog eens laten horen. Welk televisieprogramma zoek ik? Laat het mij weten via WhatsApp. Stuur kan via 0477 900 800. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Brussel Centraal, Brussel Zuid en Brussel Noord blijven de drukste treinstations bij ons. Elke werkdag nemen daar gemiddeld 60.000 mensen de trein. Dat is net iets meer dan Gent-Sint-Pieters met net geen 57.000 reizigers. Een groot contrast met bijvoorbeeld het kalmste station. Dat ligt in Oegpe. In Henegouwen is dat, aan de oevers van de Samber. Daar stappen elke dag maar 7 mensen op de trein. Jongeren die in Antwerpen veel overlast veroorzaken, kunnen door de politie voor 12 uur in de cel worden gestoken, ook al deden ze niets verkeerd. Dat staat in een interne richtlijn van de Antwerpse korpschef. Maar de Liga voor de Mensenrechten vraagt zich luidop af of dat allemaal wel zomaar kan en of dat ook wettelijk is. En Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en kan ook praten. Dat zeggen haar advocaten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee nam al ontslag. En alle executies in Tennessee zijn uitgesteld voor de rest van het jaar. Het is eerst genieten van zonnige perioden en wolkenvelden, maar deze namiddag meer bewolking met wat regen. Maxima van 18 graden aan zee tot 24 elders. Morgen wisselend bewolkt met buien en gevoelig frisser. 15 graden morgen.
2: Brussels grondwitloof. Elke dag lekker. Elke dag gezond. Met passie geteeld in volle grond. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: Neil Diamond die schreef toch mooie liedjes en hij zong ze nog ook. Ook voor andere mensen heeft hij geschreven. Song Song Blue staat klaar naar Rod Stewart. Een grote 80's classic van hem. Tonight I'm Yours. Er staat 129 kilometer file, geeft een flitsmeister aan. Dit zijn de vertragingen van een kwartier en meer op D40 in Brussel. 40 minuten trager van Aalst tot Groot-Bijgaarde. Er gebeurde een ongeval ter hoogte van Groot-Bijgaarde. Ook 40 minuten erbij op de E313 Luik-Ranst. Door een ongeval ter hoogte van Lumme file van vanaf Hasselt-Zuid. De binnenring rond Brussel, een half uur erbij. Van Expo tot Machelen-Woerdenaan, plus 26 minuten trager. Op de E313 Lumme-Antwerpen, van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E40 Luik-Brussel, 16 minuten erbij. Van Berthem tot Sint-Stevens-Woerden. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 14 minuten trager. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de N16 Willebroek-Mechelen, 14 minuten erbij. Vanaf Mechelse Steenweg tot Mechelen-Noord. En andere vertragingen, nergens meer dan 13 minuten nu.
3: Goedemorgen. Show.
4: Met Johan Henneman.

0: plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan 7,99 euro per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor 19,99 euro.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

0: Jouw feest van de 80's.
1: Er zijn grote hits gescoord in de 80's met de covers van nummers. En dit werd ooit uitgeroepen, nog wel even geleden hoor, door de luisteraars van de BBC tot beste cover aller tijden. Het is een nummer dat origineel afkomstig is van niemand minder dan Brenda Lee. En toen zij het opnam in het begin van de 70's, toen hoorde je het zo op de radio.

En iets later kwam Elvis ermee af en het werd een dikke, dikke hit. En dan ook nog Willie Nelson in het begin van de 80's. Maar de grootste hit met een cover scoorde Pet Shop Boys in 87. Het is natuurlijk Always On My Mind.

De jaren 80 vinyl zat op zijn muziektroon. We hadden cassettes, we hadden een Walkman. En het was het gouden decennium van de videoclip. Hadden we vooral te danken aan MTV. Die waren al in het begin van de jaren 80 begonnen in Amerika. Maar op 1 augustus 1987 kwam de Europese versie op antenne. En de videoclip bij dit nummer heeft iconische vormen aangenomen intussen tijd. Sting was daar te zien als eerste, maar het hoorde bij deze Dire Straits. Money for Nothing bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show.

0: Zo ging MTV Europe van start in 87. Met deze 80s classic Dire Straits en Money for Nothing. Over 80s classics gesproken. Ik heb er nog wel een paar klaarstaan voor na 9 uur. Wat denk je van Kool & The Gang en van PhD en van Miami Sound Machine? Blijf luisteren, maar ook die andere hits uit jouw golden years zijn erbij. Zoals Cher en Gypsies, Tramps & Thieves, Not Needs All.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
1: Kop.
4: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Simo!
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen... Online op alternate.be of in de winkel.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
19: Nou, hartstikke? Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een moander is. Tel doe geld nog eens.
18: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
19: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
3: En doei!
19: Een Hollander begot, maar wel een sympatheken, hè? Maar telt toch uw geld nog, Maurice Louis?
7: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
0: Vanochtend vroeg, rond 7:10, bij het begin van de Good Morning Show, had mijn weerman Erwin Franks het over, ja, toch nog een mooie herfstdag. Temperaturen die 24 graden kunnen halen, maar er komen meer en meer wolken. Het gaat ook regenen straks.
2: Your golden years.
0: Vanavond en vannacht vooral dan.
2: Nostalgie plus.
0: Het is maar een weet natuurlijk, hè. Het nieuws van 9 uur met Bart.
9: Goedemorgen. Er sterven opnieuw meer mensen in het verkeer. Voor het eerst in 4 jaar. Zo'n 225 bewijzen nieuwe cijfers. Vooral bij fietsers vallen er meer dodelijke slachtoffers. Ruim 40% meer dan de voorbije jaren. Komt omdat al maar meer mensen bijvoorbeeld naar het werk fietsen. Maar er rijden ook meer e-bikes en speedpedelecs rond. Dat kunnen verklaringen zijn, zegt de Fietsersbond. Tegen 2030 wil onze regering de helft minder verkeersdoden. Brussel Centraal, Brussel Zuid en Brussel Noord blijven de drukste treinstations. Elke werkdag nemen daar gemiddeld 60.000 mensen de trein. Dat is net iets meer dan Gent-Sint-Pieters met net geen 57.000 reizigers. Daarna volgen Antwerpen Centraal en Leuven met iets minder dan 40.000 pendelaars. Een groot contrast met bijvoorbeeld het kalmste station. Dat ligt in Oegpe in Henegouwen, aan de oevers van de Samber. De spoorwegen vervoerden daar zo'n 7 pendelaars per dag. In totaal vervoerde de NMBS vorig jaar bijna 270 miljoen betalende reizigers, gemiddeld 740.000 per dag. En Krista Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en kan ook praten, dat zeggen haar advocaten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze twee dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee nam al ontslag en alle executies daar zijn uitgesteld voor de rest van het jaar. Eerst genieten we van zonnige perioden en wolkenvelden. Deze namiddag meer bewolking met wat regen. Maximaal van 18 graden aan zee tot 24 elders. Morgen wisselend bewolkt met buien en gevoelig frisser. 15 graden morgen. Ook vrijdag bewolkt met wat regen en tot 16 graden. Tijdens het weekend mooie opklaringen, maar ook wolkenvelden en soms buien bij 16 graden opnieuw.
0: 80 kilometer file, de vertragingen van een kwartier en meer. De Brusselse binnenring, daar komt 24 minuten bij. Van Expo tot Machelen-Woluwe aan. Op de E313 Lumme-Antwerpen, 22 minuten trager. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de A12 Boom-Antwerpen verlies je 17 minuten. Van Boom tot Wilderijk op de E17 Gent-Kortrijk gebeurde een ongeval ter hoogte van de Pinte. File vanaf UZ Gent-Gent-Centrum. 17 minuten verlies je daar. Op de E19 Antwerpen-Breda komt er een kwartier bij. Van Loenhout tot de grens met Nederland. Let goed op. Want er liggen daar voorwerpen op de weg. Op de E313 Luik-Lummen ook een kwartier trager. Van Hasselt-Oost tot Hasselt-West. En 14 minuten trager op de E40 Gent-Brussel. Door een ongeval ter hoogte van Aalst. File vanaf Erpenmeren. Andere vertragingen maximaal 13 minuten.
8: The Good Morning Show.
20: Met Johan Henneman.

0: Daar stond haar wieg. Cher, we weten toch, in Gypsies, Tramps en Thieves.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Ik heb daar straks een tune laten horen. Een tune van een bekend televisieprogramma. En het klonk zo.

Daar word je niet alleen blij van. Je zou het nog graag eens terugzien natuurlijk, hè? Maar over welk televisieprogramma heb ik het? En heb jij daar nog leuke herinneringen aan? Weet je nog wie het presenteerde? Weet je nog wat er te zien was? Kijk jij ook? Ik ben benieuwd naar jouw reactie. Stuur maar 0477-900-800. 0477-900-800. Ik ben benieuwd naar jouw reacties.

0: Zo'n liedje dat bij het voetbal hoort, hè? En nu moest ik even denken aan Lionel Messi, die als international is uitgezwaaid bij Argentinië en de voorbije nacht zijn allerlaatste wedstrijd speelde tegen Benin. En ze hebben gewonnen.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.
0: Gelukkig maar. Dan blijft die allerlaatste wedstrijd als lid van de Argentijnse nationale ploeg hangen en wordt het een mooie en dankbare herinnering. Zullen er ook wel minder goede geweest zijn, maar die is hier lang vergeten. Achter de schermen van de noodcentrale, dat kan je kijken op televisie, op het openbare net. TV1 is dat, hè? Ja, VRT1. Maar ook op

0: Vanaf 7 uur de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Het is 9:45 en ik toon je graag de weg. Graag de weg naar onze website, naar nostalgie.plus. Want daar kan je stemmen voor jouw feest van de 80's, voor de 80's top 800. En ik toon je de weg door straks nog eens een hele grote plaat voor die top 800 te draaien. Na Show Me The Way, over de weg tonen gesproken met Pieter Frampton.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Krevel.
2: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
3: Krevel, leef beter.
4: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
6: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
5: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
7: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
7: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Hoera, ze zijn er weer.
13: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
12: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
14: Oh, dokter, het gaat niet meer.
15: Oei, en hoe lang speelt het
14: al? Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
15: Oh, klassiek geval.
14: Is het nog te redden?
15: Nee, tijd voor iets nieuws.
14: En waar vind ik dat?
15: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
14: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
15: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
14: Gratis?
15: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
14: Macri, waar beter slapen begint.
16: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Wauw. Heerlijk toch. Peter Frampton. Met Show Me The Way. Voor ik Lou Rawls op je loslaat, laat ik de koster binnen. Ja, die liep rond in de 80's. Ja, had geen orgel nodig in een kerk. Met synthesizers deed hij toen al alles in 1982. Want synthesizers, dat is wel echt helemaal doorgebroken in de jaren 80, is het niet? PhD heeft er deze grote hit aan over. I Won't Let You Down.

0: In mijn hoofd heb ik de titel van de volgende classic helemaal veranderd. Honneponnetje wilde ik zeggen. Honneponnetje in plaats van Honey van Bobby Goldsboro. Maar gezien de inhoud van het nummer is zo ontroerend mooi. Hè? En hij treurt echt dat ik Honey dus. Honey, ik ga het op Honey houden. 2:30. 32 kilometer file nog. Ja, het schiet goed op. Het raakt allemaal opgelost, misschien al voor 10 uur. Hoewel, op de binnenring rond Brussel zitten we met een lange file vanaf Expo tot Machelen-Woluwelaan. Daar verlies je 52 minuten. 21 minuten erbij op de E19 Antwerpen-Breda. Van Loenhout tot de grens met Nederland. Dat komt omdat het daar voorwerpen op de weg liggen. En dan moet je goed uitkijken en ga je wat trager rijden. Op de E17 Sint-Niklaas-Kortrijk 18 minuten erbij vanaf Gentbrugge tot de Pinte op de A12-Boom Antwerpen, plus 10 minuten van Aartselaar tot Kleidaanlaan, Pontigse Steenweg. En ook 10 minuten trager op de E313 Randst Antwerpen van de Randst tot Wommelgem. En dan nog enkele files, nergens meer dan 8 minuten.
1: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Doc Aitken en Waterman. Dat waren producers en muziekschrijvers. En de ene hit na de andere scoorden ze, zeker in de tweede helft van de jaren 80. Op een bepaald moment dachten we zelfs dat zij alleen de top 30 van muziek verzagen. En I Should Be So Lucky van Kylie Minogue komt uit die muziekfabriek van Stock Aitken en Waterman. Ruimtewezens die het niet zo goed voor hebben met ons mensen. Ze bevolken zo meteen de Good Morning Show.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.

0: Paris XL. Ici Paris XL. Love to see you shine. Doe, doe, doe. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Doe, doe, doe. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
3: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
3: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
5: Wat blieft?
4: Bij Gamma krijgen we
6: 25% korting op alle verf?
4: Oh, je weet het al.
5: Ja, ja!
4: Oh, en wat gaan we doen dan?
5: Schilderen natuurlijk!
6: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
4: Nee, nee, zeker niet.
7: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
15: 26% op spinazie. Mmm, nog eens lekkere spinaziepuree.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s.

0: Toen ik gisteren met die Nobelprijs voor de fysica wat bericht hoorde over spookdeeltjes, moest ik toch wel aan deze hit denken van Jeff Wayne en Justin Hayward en The Eve of the War. Geen oorlog, wel een mooie herinneringen aan de jaren 80.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Daarvoor dienen feestjes natuurlijk, hè, met de 80's top 800 vanaf 19 oktober. Vergeet niet te stemmen, hè. Het zou zonde zijn dat we jouw stem niet horen. Nostalgie.plus, dat is ons adres van onze website. En daar kan je je drie favoriete classics kiezen. Goedemorgen, Cindy.
2: Goedemorgen.
0: Cindy, je woont in Ranst.
2: Ja.
0: En je bent familie van Mindy.
2: Ja.
0: Ja. Ja, je hebt mega Mindy...
2: Een oud collega die noemde mij vroeger zo. Dus maar dan niet Mega Cindy, maar. Hè,
0: Mega Cindy. Ja, ja. Had ze daar een goede reden voor?
2: Dat was een hij, dat weet ik niet. Ik vermoed van wel. Ja.
0: Ah, ja. Het was een complimentje dan.
2: Ik denk het wel, ja. Het was een goede vriend, dus...
0: Ja. Dan is dat zeker goed bedoeld. Cindy, jij hebt nog mega veel herinneringen aan de jaren 80, denk ik.
2: Ja, inderdaad. Ik ben van 76.
0: Ja.
2: Dus mijn papa was heel veel met muziek bezig. En ja, voilà. Dus dat heeft zijn sporen nagelaten.
0: Ja, en je keek ook wel eens naar tv, want je hebt dit nummer meteen herkend.

0: Ja, ja, ja.
1: Dat is een prettig nummer eigenlijk, hè?
2: Dat is waar. Dat is waar.
0: Ja, bij welk televisieprogramma hoorde het?
2: Het hoorde bij Bananasplit.
0: Bananasplit. Van,
2: ja.
0: Met wie was dat weer? Met die Nederlander?
2: Ralf Inbar.
0: Ralf Inbar, dat is inderdaad de enige echte... Ja, dat is nog wel door meerdere mensen gepresenteerd, maar dat is natuurlijk de man van Bananasplit. En wat was daarin te zien?
2: Dat waren eigenlijk allemaal grappige filmpjes van binnen en buitenland. Ja. En ik vond dat hij dat fantastisch presenteerde.
0: Ja, en het was inderdaad wel heel erg grappig. Nu vind je dat allemaal op socials, die filmpjes. Maar toen was er daar een speciaal programma voor. Bananasplit, inderdaad, is ook nog op de Vlaamse tv geweest, als ik me niet vergis. En daar hebben ze ook nog een Vlaamse versie van gemaakt. Maar Ralf Inbar is natuurlijk legendarisch geworden, hè, met zijn Bananasplit. Zeg, Cindy, heb je nog meer van die leuke televisieprogramma's waaraan je mooie herinneringen hebt?
2: Mooi, het zondagavond cliché was bij ons, de collega's, het pleintje. Ik ga me niet uitlaten of dat ik op die leeftijd of dat ik dat even leuk vond of spannend.
0: Maar je hebt wel Ralf Inbar onthouden en Bananasplit, dat is het belangrijkste.
2: Ja.
0: Oké, okay, Cindy, mag ik jou nog een hele fijne woensdag wensen?
2: Hetzelfde voor jullie.
0: En geniet van jouw feest van de ethisch. Ja, en tot later,
2: okay.
0: Hè.
2: Dag.

Een van die knappe classics uit de 80's. Perfect geschikt voor jouw feest van de 80's en voor onze 80's top 800. En als je voor wil stemmen, die Outfield, zo heten ze. Dat waren ze met Lose Your Love, gewoon Your Love. Dat is makkelijk. Ja, ik vind hem zo leuk, die tune van Ralphin Bar van Banana Split. Ik kan nog eens laten horen. Gewoon om te zeggen dat hij zo meteen Linde Marais in je radio krijgt. Met nog meer grote hits uit de 80's. En met vrouwentongen natuurlijk zo meteen om 10 uur. En ik heb er nog eentje. Dat is ook zo'n mooie. Maar wel wat langer geleden. Louis Armstrong. I

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
9: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
10: Xina.
9: Xina, ja aan je dromen.
11: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
12: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
13: Van plastic, metaal of drankkarton?
12: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
14: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
15: Voor sfeermaker Tuin van Maat. Bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
16: Klaar voor de magie van einde jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
15: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
16: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
17: Mooi weer is, moeten we ervan profiteren. We gaan ten hemel stijgen, zometeen met de zon op ons bolken.
18: Your golden years, nostalgie plus.
17: Het is 10:00, goedemorgen. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven.
19: Goedemorgen. We moeten al vanaf volgend jaar meer nettoloon overhouden door er minder belasting op te betalen, zegt premier De Wever. Dat is 2 jaar eerder dan gepland. De maatregel zou onze regering wel 7,5 miljard euro kosten. Maar daarmee wil De Wever vooral de Franstalige liberalen van de MR tegemoetkomen tijdens de federale begrotingsgesprekken. Die herbeginnen vanavond. In ruil zou de N-VA dan wel die grote BTW-hervorming willen doorvoeren. Iets waar de MR van Georges-Louis Boucher voorlopig niet wil van weten. Er sterven opnieuw meer mensen in het verkeer. Voor het eerst in 4 jaar, zo'n 225, bewijzen nieuwe cijfers. Vooral bij fietsers vallen er meer dodelijke slachtoffers. Ruim 40% meer dan de voorbije jaren. Komt omdat er al maar meer mensen naar het werk fietsen bijvoorbeeld. Maar er rijden ook meer e-bikes en speedpedelecs rond. Dat kunnen verklaringen zijn, zegt de Fietsersbond. Tegen 2030 wil onze regering de helft minder verkeersdoden. En de stunt van supermarktketen Aldi met de kunstwerken van prinses Delphine is niet meteen een groot succes. In sommige winkels blijven de reproducties in de rekken liggen. En dat is toch een groot contrast met 2 jaar geleden en de kunstwerken van Koen van Mechelen. Die waren op 1 dag allemaal uitverkocht in de 445 Aldi-winkels. De supermarktketen reageert voorlopig niet op de tegenvallende verkoop van de kunstwerken van prinses Delphine. afwisselend zon- en wolkenvelden. Deze namiddag meer bewolking met ook wat regen. Maximaal van 18 graden aan zee tot 24 elders. Morgen wisselend bewolkt met buien en gevoelig frisser bij 15 graden. Ook vrijdag bewolkt met wat regen en tot 16 graden. Tijdens dit weekend mooie opklaringen, maar ook wolkenvelden en soms buien. 16 graden dit weekend.
17: Dank je, Bart. Twee kleinere problemen op de Brusselse binnenring verlies je kwartier van Expo tot veel voor de Koningsloo. En op de E314 Genk-Heerlen, 10 minuten van Genk-Oost tot Maasmechelen. Daar staat een brandend voertuig op de weg, dus opletten.
4: Vrouwentongen met Leen de Maree.

zeer goede morgen. Trots als een pauw zijn we vanochtend aan deze mooie woensdag begonnen. Trots als een pauw met een van de grootste onderscheidingen die naar een Belg gaan, namelijk de Nobelprijs Fysica, naar de tienenaar Francis Halsen, die spookdeeltjes in het heelal bestudeert. Spookdeeltjes in het heelal. Het heeft bovendien iets sprookjesachtig. En daarbovenop, waar niemand het eigenlijk gisteren echt over had, was die vrouw die het bekend maakte. Dat is ook een Belgische, Ellen Moons. Een West-Vlaamse die secretaris-generaal is van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. Alstublieft. In het voetbal mogen we dan al van Frankrijk verliezen. In de wetenschappen spelen we op topniveau. Proficiat aan al die knappe koppen. We dalen terug af naar aarde nadat we aan de hemelpoort stonden met de Flash and the Pan naar de beste disco in de stad. Zometeen na de Schotse jongens van Wet Wet Wet. Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: deden ze ook graag, hè, in de 70s zo'n beetje knip- en plakwerken in Songs, The Ritchie Family and The Best Disco in Town uit 1976.
1: Gaat vreemd.
0: Gisteren hebben we Annabel eindelijk op de trein gezet met Hans de Boy, maar er was ook zeer veel animo voor keuze 2 en ik mag hopen dat dat vandaag niet anders is. Het trio uit West-Duitsland met Da Da Da neemt het vandaag opnieuw tegen Nederland.

0: En zeg u vooral, jawel, heerlijke nonsens van Trio. Dat is keuze A of keuze B. Een vader-zoon-relatie in een doe-maar-song. Keuze B dus in Pa. Wat kies jij? Dat is jouw opdracht voor deze Leen gaat vreemd. Dat we in de ethisch blijven, zoveel is zeker. Maar met welke song? Een Duitse of een Nederlandstalige?
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: met nog even een lieflijk einde voor Culture Club. Doe maar, stond 3 keer in de Big Five Nederlandstalige afgelopen vrijdag, maar niet met Pa. Ga je hem nu kiezen voor De Leen gaat vreemd in keuze B? Of wordt het da-da-da-da of Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht van trio A of B? Stuur je deuze, je deuzekoor, je keuze door naar, via WhatsAppje. En dan na Shout van de Trams en Wilding van de Trucks. Jawel, we gaan er wat rock'n'roll tegenaan gooien. Hoor je wat het populairste was? Sleep
1: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
4: Ja, schat, ik heb het
6: voor. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Krevel.
7: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
6: Krevel. Leef beter.
8: Mannekes.
9: Bompie.
8: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
9: Wat blief.
8: Bij Gamma krijgen we
10: 25% korting op alle verf.
8: Oh, je weet het al.
9: Ja.
8: Oh, en wat gaan we doen dan?
9: Schilderen natuurlijk.
10: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
8: Nee, zeker niet.
11: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis.

0: witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
1: I love the witloof van de Lunch Garden.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.

0: En ik hoop dat jullie wilde brassen gekozen hebben voor de Leen gaat vreemd.
1: Gaat vreemd.
0: In elk geval, er zijn zeer veel reacties op binnengekomen. Jullie hebben duidelijk de WhatsApp gevonden naar Nostalgie Plus. Zeer veel berichtjes. A, A, B, B. Ik heb er mijn rekenmachine moeten bijhouden, bijhalen. A was trio met Da Da Da of Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht uit de jaren 80. Of een Nederlandstalige van Doe Maar, die net de Big Five Nederlandstalig niet gehaald heeft. Stel je netjes voor, eet zoals het hoort. En zeg u, was het die wel. Die gaat naar morgen door. Die gaan we morgen nog eens horen. En morgen is dat keuze A, want we gaan zottekes doen met trio. Dankjewel voor al je steun.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

Ja, iedereen content om deze nog eens te horen bij Nostalgie Plus. Doet er mij aan denken, ik heb een ideetje om binnenkort daar commissaris Van Falco ook nog iets boven te halen. En de Leen gaat vreemd, dat is ook zo nog een prettig gestoord ding dat hier zijn plaats wel vindt. Dat wil dus zeggen dat Doe Maar en Pa morgen keuze A is. En ik heb daar tegenover nog eens een Italiaanse gezet, dat is lang geleden. Een Italiaans duo morgen keuze B.

0: Toch pure blues hè, van Linda Ronstadt in deze You're No Good.
1: Lekkers met Leen.
0: Top om die nog eens te horen. Onze chef, Timon. Timon Michiels is weer elke zondag te zien op Njam op televisie. Het is te zeggen, op zondag een nieuwe aflevering in herhaling de hele week. Je kent het principe van Njam wel. Is tof om te zien. Hè. Het plezier waarmee hij kookt, daar in de keuken staat, ermee bezig is, erover praat. Enfin, dat kennen wij. Hij doet dat hier in Vrouwentongen ook. Met straks een dessertje, een van mijn favorieten. Niet zo eenvoudig om zelf te maken, nogthans in alle mogelijke variaties te doen. Maar niet zo eenvoudig, vind ik. Straks gaan we toch een poging doen met het recept dus van Timon. En we hebben een goede garde nodig.
2: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid. It's a sunweb
4: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, ons huis is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Zeg schat,
9: ja?
10: Die badkamer, daar is een lek geweest.
9: Oei.
10: Dat is een zwembad. Wat nu?
9: Oh, ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
1: Vrouwentongen met Leen de Marie.

0: Lekkers met Leen.
1: Dag Timon, een zeer goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan kloppen vandaag.
2: Ja, de armspieren gebruiken.
1: Amai. Een sabayon.
2: Ja, klassiek dessert, hè.
1: Oh, ik eet dat zeer graag, hè.
2: Ik moet ook wel zeggen, als ik dat zie op restaurant, neem ik dat ook wel echt heel vaak.
1: Oh, ik eet dat heel graag. Ja. Maar het moet wel heel goed geklopt zijn. Ja, ik heb hem onlangs thuis ook nog eens geprobeerd. Het ging, maar toch... Ik vond hem nog niet luchtig genoeg, gewoon omdat ik mijn arm was moe.
2: Dat is een dessert dat bij mij altijd... Dat staat niet op mijn kaart, maar mogen we dat altijd vragen.
1: Oh, dat is goed dat ik dat weet.
2: Dus de friends and family weten... maar ik wil dat niet op de kaart zetten, want dan sta ik heel naaf te kloppen.
1: Ah ja, oké.
2: Maar als je komt eten, mogen we dat altijd vragen. En dan klop ik nog een sabayon.
1: Ja, voilà. Dus het restaurant van Timon gaat open binnenkort. Arlette heet dat. En als je daar gaat, wij zijn friends and family. Amai, ik ga sabayons mogen kloppen.
2: Dat is goed voor mijn armspieren.
1: Ja, oké, goed. We gaan het zelf maken thuis.
2: Ja, een sabayon. Ik gebruik eigenlijk nog altijd het trucje van hetgeen dat ik ooit op de hotelschool geleerd heb. Hoe dat ik klassiek daar sabayon heb leren kloppen. En dat is eigenlijk als je eieren scheidt, alles afwegen in een half eierdopje.
1: Ja.
2: Dus je pakt één eigeel en dan pak je een half eierdopje suiker en dan vier dopjes drank.
1: Ja.
2: En met die drank kunnen gaan spelen. Hè.
1: Ja.
2: Ik doe meestal drie dopjes witte wijn en één dopje amaretto. Dan gaan ze nog een kleine amandeltoets erin hebben.
1: Ja, dat is zeer lekker.
2: En dan is het belangrijk kloppen. Hè. Idealiter begin ik altijd, maak ik een sabayon ongeveer met een eidooier of 3-4. Dan is het gemakkelijkst om je binding erin te krijgen. Als je dat op één eierdooier doet, moet dat veel te hard in kloppen. Dus maak dat recept ongeveer à la 3-4 eidooiers, 3-4 dopjes suiker en dan 4 keer... 3-4.
1: Zijn het 4 doppen suiker of 4 halve doppen suiker?
2: 4 halve.
1: 4 halve, ja.
2: Ja, dat je eigenlijk altijd een half eitje hebt. Hè?
1: Ja, oké.
2: En dan kloppen, hè. En belangrijk, als je je sauteuse waar dat in klopt, eigenlijk moet je hand tegen de zijkant van je sauteuse houden op je vuur. Nu, als je met gasvuur, zou ik dat niet aanraden.
1: Nee.
2: Maar op een inductie, houd dat langs de zijkant.
1: Ja.
2: Op het moment dat dat te warm wordt om dat vast te houden, weten dat je pot te warm wordt en van het vuur.
1: Ja, maar jij kan waarschijnlijk als kok goed tegen de warmte.
2: Ja, dus, maar ik weet ook wel op welke manier. En eigenlijk is het gewoon belangrijk, ze zeggen het moet in achtjes kloppen.
1: Nee, ja.
2: Goed, dat kunt, top. Maar belangrijk is eigenlijk gewoon dat je die echt dat je doorklopt. Dus je gaat eigenlijk, je kunt perfect van kant naar kant kloppen. Je
1: moet gewoon alle hoeken van de kamer laten zien.
2: En wisselen met je pan. En draaien met je pan en goed doorkloppen.
1: Ja.
2: En op het moment dat je, als je sabayon omhoog doet, en hij vormt een achtje met de sabayon.
1: Ja.
2: En hij blijft liggen, dan weet dat hij goed geklopt is.
1: Ja. Maar probeer het, hè. Probeer het.
2: Ja,
1: dat, hè.
2: Die eerste gaan mislukken, hè.
1: Ja.
2: Sorry.
1: Zeg, en als je nu voor drie, vier eitjes, voor hoeveel personen is dat dan?
2: Nee, perfect sabayon voor 4 personen.
1: Ah, ja, okay.
2: Ik kreeg meestal 1 eitje per persoon.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En dan een balken ijs bij, een beetje geroosterde amandeltjes.
1: Heel lekker. Ja. Maar ik ga hem binnenkort toch bij jou bestellen. Als
2: zeker.
1: Ik bij jou
2: kom eten. Dan ga ik hem met veel plezier kloppen.
1: Maar nu thuis ook toch nog iets proberen. Want eigenlijk is dat wel plezant. Als dat lukt, is dat plezant. En eigenlijk ook niet zoveel werk. Het moet alleen lukken. En
2: ik denk altijd
1: dat
2: de neus,
1: oefening baart kunst in deze. Ja. De sabayon. Hoor hoe we hem maken via onze site nog eens. Tot morgen, Timon.
2: Tot morgen.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
9: B-pad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Mannekes. Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
11: Wablief.
10: Bij Gamma krijgen we
12: 25% korting op alle verf.
10: Oh, je weet het al.
11: Ja, ja.
10: Oh, en wat gaan we doen dan?
11: Schilderen natuurlijk.
12: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
10: Nee, nee, zeker niet.
13: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
15: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
14: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
15: Nee, dat lukt niet.
14: Eetjas. Nu -20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be.
16: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Diana Ross en de Supremes zingen zometeen You Keep Me Hanging On, maar ook muziek van Dan Hartman en Fleetwood Mac. Your golden years, nostalgie plus. Het is ruim 11 uur, tijd voor nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
3: Een goedemorgen. Voor het Assisehof in Nijvel in Waals-Brabant is de rechtszaak tegen Nicolas Ulens uitgesteld tot 4 november na een wrakingsverzoek van de verdediging. Dat maakte de voorzitter vanmorgen bekend. De Assise-jury oordeelde gisteren dat Ulens schuldig is voor de moord met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder van 70. Hij schoot een vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit. Ulens gaf zichzelf daarna aan bij de politie en zei dat hij handelde in een emotionele opwelling. Normaal gezien zou het Assisehof vandaag de strafmaat bepalen. We moeten al vanaf volgend jaar meer nettoloon overhouden door er minder belasting op te betalen, zegt premier De Wever. Dat is 2 jaar eerder dan gepland. De maatregel zou onze regering wel 7,5 miljard euro kosten, maar daarmee wil De Wever vooral de Franstalige liberalen van MR tegemoetkomen tijdens de federale begrotingsgesprekken die herbeginnen vanavond. In ruil zou de N-VA dan wel die grote BTW-hervorming willen doorvoeren, iets waar de MR van Georges-Louis Boucher voorlopig niet wil van weten. Tennis met een stunt van Elise Mertens op het toernooi van Peking in China. Daar versloeg ze in de 8e finales de Amerikaanse topspeelster Coco Gauff, nummer 4 van de wereld, in 2 sets, 2 keer 6-3. In de kwartfinale speelt Elise Mertens nu tegen de Poolse Iga Swiatek, 9e op de wereldranglijst. Swiatek won het toernooi van Peking in 2023. En Mertens speelt vanmiddag ook nog de 2e ronde van het dubbelspel samen met de Russische Schneider. En nog meer leuk sportnieuws van op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië. Daar won Laura Vivet zo pas de zilveren medaille in de tijdrit voor junioren bij de meisjes. De Spaanse Neira kroonde zich tot Europees kampioene. Afwisselend zon- en wolkenvelden. Deze namiddag meer bewolking, maar ook wat regen. Maxima van 18 graden aan zee tot 24 elders. Morgen wisselend bewolkt met buien en gevoelig frisser bij 15 graden. Ook vrijdag bewolkt met wat regen en 16 graden. Tijdens het weekend mooie opklaringen, maar ook wolkenvelden en soms buien bij 18 graden.
4: Vrouwentongen met Leen de Marais.

dat legendarische Rumours album uit 1977. Fleetwood Mac's Don't Stop. Op donderdag laat Chris Snick, de foldervreter, altijd zijn licht schijnen op de aanbiedingen in de app van het Nieuwsblad. Maar op woensdag komt hij dat hier al doen in Vrouwentongen. En hij heeft mij al ingefluisterd dat hij het vandaag wil hebben over garnalen. Hij wil het hebben over peper. En er is iemand die een dikke, vette pluim krijgt.

0: Dat is ook eentje om op te stemmen, hè, voor onze 80's top, waar we op 19 oktober aan beginnen. Deze I Can Dream About You van Dan Hartman.
1: Foldervreter Chris.
0: Dag Chris, een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen Leen.
0: Morgen lees je in de app van het Nieuwsblad waar Chris zoal zijn licht heeft over laten schijnen deze week over de aanbieding. Maar een dag ervoor krijgen wij al de primeur.
2: Ja.
0: En je wil het over garnalen hebben.
2: Ja, klopt. Ik eet dat graag.
0: Ja, dus je bedoelt Noordzee-garnalen, grijze garnaaltjes.
2: Ja, de gepelde.
0: Ja. Amai.
2: Maar ik koop ze liefst al gewoon dat ik ze zelf moet pellen. Hè.
0: Ja. Ik heb er onlangs in Oostende gekocht. En dan, het was nog schoon weer.
2: Ja.
0: Op een terrasje in het zonnetje. Met een glasje wit wijn. En dan zo zeer goed.
2: Lekker.
0: Goed, garnalen.
2: Maar dus, je koopt ze nu, gepeld dan al. Bij Carrefour is er een 1+1 gratis.
0: Wauw.
2: Ja, dat is altijd goed. Hè.
0: En hoeveel gram?
2: Potjes van 200 gram. En je betaalt nog €38,73 de kilo. Dat is veel, maar eigenlijk niet veel. Hè, want zijn tijden geweest dat 60
0: cent. Ja, zeker.
2: Voilà.
0: Ja.
2: En Lidl heeft ook een reclame. En daar krijg je 30% korting.
0: Ja.
2: En toch zijn ze goedkoper dan bij Carrefour.
0: Oh.
2: Ja. Maar dat kan met de kwaliteit te maken hebben. Daar spreek ik me niet over uit.
0: Nee, natuurlijk niet. Ja.
2: Maar dus ze zijn ietsje goedkoper nog in de Lidl. €34,95 de kilo.
0: Wat zou jij ermee maken?
2: Ik eet vrij graag tomat crevette.
0: Ik ook. Met een goed mayonaise en een goede krakende kropsla erbij.
2: En garnaalkroketjes ook, maar dat moeten we met verse doen. Hè.
0: Garnaalkroketten maken, dat is wel even werk.
2: Maar een tomatcrevetje met een frietje.
0: Ja.
2: Een beetje sla.
0: Zeker, dat kan er ook altijd in bij mij.
2: Dat gaat erin.
0: Dus de Lidl en de Carrefour. Hè.
2: Ja, voilà.
0: Alright, peper.
2: Ja.
0: Bolletjes?
2: De bolletjes. Ah. En alle andere kruiden eigenlijk van merk Verstegen.
0: Nog nooit van gehoord.
2: Nee? Dat staat in de Albert Heijn. Dat is een Nederlands merk.
0: Right.
2: Merkkruiden zijn doorgaans duurder dan huismerkkruiden. Mm-hmm. Maar nu is er een 1+1 bij Albert Heijn. Waardoor de peperbolletjes van dat merk bijna zo goedkoop zijn als het huismerk.
0: Ja,
2: dat is altijd een moeite. Ja,
0: maar meneer Van der Stegen, zijn peperbolletjes zijn
2: Verstegen,
0: goed?
2: Ja.
0: Verstegen.
2: Die zijn wel oké. En die hebben van alles. Die hebben ook goede kippenkruiden.
0: Van alles. In de Albert Heijn dus.
2: In de Albert Heijn, ja.
0: Zeg, en dan, voor we die pluim uitdelen.
2: Ja.
0: Wou ik nog even?
2: Ja, ik wou nog iets zeggen over een potje speculoospasta.
0: Ja.
2: In de Aldi staat er deze week een potje speculoospasta in reclame van Biscoff, het merk, voor €1,99. De promo staat daarboven. Dan denk je, kom, we gaan dat meepakken.
0: Ja.
2: Niet.
0: Oei.
2: Nee.
0: Kom het?
2: Wel, begint al, zo'n potje van 200 gram, als je dan kijkt naar het huismerk, dat kost al €1,59. Dus,
0: maar het is misschien
2: niet
0: zo goed.
2: En dat is een pot van 400 gram. Het is goedkoper. En we hebben ooit een grote test van speculoospasta gedaan met Dominique Personen. En dan bleek dat die huismerken zeer dicht komen met de real stuff. Want die worden, en Lotus hoort dat niet graag, maar een groot deel van die huismerken worden in een Lotusfabriek gemaakt.
0: Die aandelen kelderen nu.
2: Ja, ik weet het weer. Quiet. Stop met dat verhaal te vertellen.
0: Absoluut dieptepunt.
2: Ja, maar ze stonden al hoog.
0: Amai.
2: Ja. Maar dus, je hebt huismerk wat al goedkoper is voor een grotere pot. Maar als je nu kijkt naar een pot van 400 gram... die niet in reclame staat, dan betaal je €2,49. Even uitgelegd, dus voor 25% meer centjes krijg je twee keer zoveel van hetzelfde. Dus die pot van 200 gram in de Aldi, laten staan
0: en het huismerk veel beter. En dan zeg een dikke pluim.
2: Ja, een pluim.
0: Ik heb daar niet echt een geluidje voor, maar ik heb daar wel
2: een
0: geluidje.
2: Dat is een traag zweepje.
0: Maar ik ga daar iets anders voor gebruiken dat ik ook staan heb.
2: Benieuwd? Ja.
0: Zeg maar eerst wie en wat.
2: Het kruidvat.
0: Het kruidvat?
2: Ja, of de kruidvat, ik weet het niet. Ik zeg altijd het kruidvat.
0: Ja, het kruidvat, hè. Ja. Het vat toch, hè.
2: En mijn kinderen zeggen de kruidvat. Zoals de Leize. Ja, zwart.
0: Oké, okay, goed.
2: Dus kruidvat krijgt een pluim. Die hebben een actie met de voedselbanken. En dan koop je iets met 1+1 gratis. En dan gaat er een extra gratis stuk naar de voedselbank.
0: Ah.
2: Bijvoorbeeld maandverbanden.
0: Ja.
2: Of Sunlight handzeep.
0: Ja.
2: Dus je koopt 1+1. Dus je doet profijt. En nog een extra pulletje naar de voedselbank.
0: Dat verdient een pluim in de vorm van een koekoeksklok. Ik vind dat een
2: zeer... Er hangt een pluim aan een koekoek.
0: Ik vind dat een zeer mooie pluim.
2: Zeer zeker.
0: Alles morgen na te lezen in de app van het Nieuwsblad. En blijf hangen, want ik heb nog een presentje voor jou misschien wel. Namelijk een abonnement op de digitale Nieuwsblad-app. Blijf luisteren.

Ja, ik heb nog iets beloofd. Ik heb nog een cadeautje voor jou, namelijk een abonnement. Een digitaal abonnement van 2 maanden op het nieuwsblad, waarmee je alle plusartikelen kan lezen. Maar ook die van de Gazet van Antwerpen, Belang van Limburg en De Standaard. Dus 2 maanden het nieuwsblad digitaal lezen. Wat moet je daarvoor doen? Stuur mij een WhatsAppje. En ja, de vraag die ik vorige week ook gesteld heb, maar dat is wel een leuke vraag, vind ik, leuke antwoorden. Waar ga jij eerst naar kijken in de Gazet of als je de app opent? Waar ga je eerst naar op zoek naar welk nieuws? WhatsApp het mij en misschien is

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
5: Peren.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
5: Kom, we peren hem.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Joehoe.
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
7: Oh, my zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Pad-inzamelpunt. B-Pad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
9: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
11: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
12: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
13: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
14: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
15: Maar schat, ik die kinderen zo mooie kefstaand van doen.
14: Het ligt er toch maar te liggen. Doe er iets plezant mee.
15: Wat dan?
14: De kroes, de hond, de nevering begot.
15: Robert de Nixpeer, zegt hem.
14: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
15: En dat is betrouwbaar?
14: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
15: Allee, we gonnen de Robert.
16: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenixpeer.be.
17: Voor sfeermaker Tijn van Aert, bloemen van opbak talent. Tijn Sinterklaas in Etegem.
18: Klaar voor de magie van eind jaar? Tijn Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
17: Alles wat je nodig hebt bij Tijn Sinterklaas.
18: Reserveer op tuincentraklaas.be.
19: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
20: Oh, dat is goed.
19: De temperatuur van het douchewater was perfect.
20: Oh, dat is goed.
19: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
20: Dat was goed.
19: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
21: Oei. Dat is niet goed.
22: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Daarmee wuift de baby's de jaren 70 zowat uit, want uit 1979, Every Time I Think of You, met alle toeters en bellen, letterlijk en figuurlijk. En aan de andere kant van dat decennium, begin jaren 80, is dit Bugs Fizz.

0: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
1: Vrouwentongen met Leen de Maree.

0: En omdat het over Frankrijk gaat, moet er een accordeon bij natuurlijk voor Pieter Sarstedt. Where do you go to, my lovely? Uit 1969, het jaar van de liefde zeker, hè?
1: Jouw feest van de 80's.
0: Nee, dat was 1967. 1969, dat was zo het jaar van de protesten, inderdaad. We zijn precies terug in 1969 met de studentenprotesten in Wallonië en in Frankrijk. Maar we gaan het over de 80's hebben, niet over de 60's, over de 80's in 19 oktober. Dan mag je hier bij Nostalgie Plus de 800 beste 80's songs verwachten in een 80's top 800 die jij gaat samenstellen. Maar we marineren ons nu al een beetje in die 80's. Om wel voorbereid daar aan de start te komen op 19 oktober. Elke dag stel ik je een van mijn 80's favorieten voor. En de 80's, dat was uiteraard ook belpop. Hè. De Belgische popscene draaide volop met creatieve projecten, vernieuwend ook. Gisteren heb ik al Lio gedraaid, zo half Portugees, half Belgisch. Vandaag TC-Matic, een project van Arno Hintjes natuurlijk. Een Oostendenaar, die Engels, maar vooral Frans zong. Oh la la la, dat draaien we hier meestal. Maar het tofste en het meest geflipte nummer van TC-Matic is dit hier. Putain, putain.

Benieuwd of deze de 80's top 800 zal halen. Deze putain van TC-matic. Als je maar in wil, dan ga je naar onze site nostalgie.plus en stem je deze putain erin of een andere van TC-matic natuurlijk. We ruilen de 80's even voor die jaren waar we ook zo van houden. Hè. Begin jaren 70, 1972. Could it be I'm falling in love? Een vraag van de Spinners.

0: aanwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.
5: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
8: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Oh, de Amazon Prime Deal-dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
13: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
14: natuurlijk... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
15: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
14: Ja.
15: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
14: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
15: Oef, dat is een pak van mijn hart.
14: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
17: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Like a Virgin brengt mij naadloos bij het boek waar ik het morgen wil over hebben met seksuologe Kaat Bolle. Heeft een nieuw boek geschreven, Hitsigers. En jawel, daar gaan we een kort klapje over doen. Hè. Morgen dus in Vrouwentongen, iets over 11 uur. Maar zo dadelijk is er eerst Michel. En Michel die heeft altijd de mooiste plaatjes bij zich. Plaatjes die niet zoveel hoort hier bij Nostalgie Plus. En daar is hij goed in. Is het niet, Michel? Goedemiddag.
1: Dag Leen, dag luisteraar. Ik heb een heerlijk plaatje mee deze middag. Ik heb er meer mee. Maar één liedje dat er misschien wel weer uitspringt. Zo, een one-hit wonder. En de groepsnaam begint ook met one. One, too many. En dat was toen een beetje de mode om two in cijfers te schrijven. One, too many. Een Zweedse groep, een Noorse groep. Met een zangeres die het later tot opera-zangeres bracht. One, too many.

0: En je hoort het nu niet, maar er zit een meanderende piano in dat nummer. Heerlijk. Echt een oorworm. Het was een bescheiden hit. Had veel groter moeten zijn. Maar ja, goed, dat gebeurt wel eens met One Too Many. Misschien omdat de groep precies opereerde vanuit Noorwegen of Zweden. Camilla Griesel, zo heet de zangeres. En heel bijzonder, niet alleen dat ze operazangeres werd, maar ze werd later ook de echtgenote van een zanger die we ook kennen. Black, de man van Wonderful Life. Ook zo'n klassieker van de jaren 80. Straks helemaal, het is een nummer van behoorlijke lange duurtijd. Ik dacht 4-5 minuten. Maar het is genieten van A tot Z. One Too Many en Downtown. Straks in 100% voor
1: Your Golden Years. Nostalgie.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
1: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Gateway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Gateway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op gateway.be.
3: Oh, dokter, het gaat niet meer.
4: Oei, en hoe lang speelt het al?
3: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
4: Oh, klassiek geval.
3: Is het nog te redden?
4: Nee, tijd voor iets nieuws.
3: En waar vind ik dat?
4: Bij Macri, bij de matrassen die wel goed aanvoelen.
3: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
4: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
3: Gratis?
4: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
5: Macri, waar beter slapen begint.
6: Kijk net naar buiten, prachtig. Geen wolkje aan de lucht. Waarom zitten wij hier binnen? Morgen gaat het regenen, verdorie. Your golden years. Nostalgie plus. Met z'n allen naar buiten. Neem wel de radio mee. Bart van Langenhoven met het nieuws.
7: Goedemiddag. Voor het Assizehof in Nijvel in Waals-Brabant is de rechtszaak tegen Nicolas Ullus uitgesteld tot 4 november na een wrakingsverzoek van zijn advocaten. Die vonden dat het Assizehof een fout maakte door zich uit te spreken over de voorbedachtheid. Dat maakte de voorzitter van morgen bekend. Assize-jury oordeelde gisteren dat Ullus schuldig is voor de moord met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder van 70, een barones. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit. Ullus gaf zichzelf daarna aan bij de politie en zei dat hij handelde in een emotionele opwelling. Normaal gezien zou het Assizehof vandaag de strafmaat bepalen. Sport met tennis en een stunt van Elise Mertens op het toernooi van Peking in China. Daar versloeg ze in de 8e finales de Amerikaanse topspeelster Coco Gauff, nummer 4 van de wereld in 2 sets. 2 keer 6-3. In de kwartfinale speelt Elise Mertens nu tegen de Poolse Iga Swiatek, 9e op de wereldranglijst. Swiatek die won het toernooi van Peking in 2023. Mertens speelt vanmiddag ook nog de tweede ronde van het dubbelspel samen met de Russische Schneider. En nog meer leuk sportnieuws van op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië. Daar won Laura Fivet zo pas de zilveren medaille in de tijdrit voor junioren bij de meisjes. Ze reed nogthans aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar op de streep was ze 3 seconden trager dan de Spaanse Neira, die zich tot Europees kampioen kroonde. En ik eindig met de vis van het jaar. Dat is deze keer de zeekat geworden. Dat maakte Vlaams visserijminister Krevits bekend in Oostende. De zeekat is eigenlijk geen echte vis, maar een weekdier. Het is 4 jaar geleden dat er nog eens is gekozen voor een variant uit onze Noordzee. Toen was dat de grijze garnaal. De zeekat associëren mensen vaak met de Zuiderse keuken. Je kan dat zeker wel eens eten in Spanje of Portugal. Deze namiddag meer bewolking met ook wat regen, maximaal van 18 graden aan zee tot 24 elders. Morgen wisselend bewolkt met buien en gevoelig frisser bij 15 graden. Ook vrijdag bewolkt met wat regen en tot 16 graden. Tijdens het weekend mooie opklaringen, maar ook wolkenvelden en buien bij zo'n 16 graden opnieuw.
6: Dankjewel Bart, dat heb ik nog niet in huis, een zeekat. Wel een hond en 2 poezen... Ah, die zeekat kan er nog bij. 1 file op de A12, Boom Antwerpen. Verlies je 4 minuten van Aartselaar tot de Kleidalaan en de Kontigse Steenweg.
8: Oh, 100% Follet.
5: Met Michel Follet.

Tonight, hopelijk zonder verrassingen. Zwijg me vooral over gisteravond. Toen ging bij mij het licht uit, letterlijk. Om 11:45 was de hond aan het knuffelen. Ineens, geen elektriciteit meer in huis. Nergens. Gelukkig, mijn buurman Marcel kent er alles van. Dus deze morgen een snelcursus elektriciteit gekregen. De droogkast blijkt de schuldige. Terug naar de Roobets, een van hun 7 top 10 hits in Vlaanderen, Tonight van 1975. Petula Clark, Abba, Godly and Cream, Victor Laszlo, Clouseau, El Mattino en vele anderen. Je hoort ze voor het 1 uur is. Tenminste als er geen kortsluiting komt. Dat zou pas voor de radio een drama zijn. En wil het toeval de tweede hit, Electric Light Orchestra.

ELO. Of The Electric Light Orchestra. Eddie Cochran, hij mocht als koning van de rock'n'roll helaas maar even op de troon zitten.

Je bent dichter bij de hemel als je dit hoort. Three Steps to Heaven uit de rock'n'roll catalogus van 1960. Op 3 oktober was het de geboortedag van Eddie Cochran. Vorige week liet ik Rootless Queen van Kajak horen. Ik beloofde een bisnummer van die geweldige Nederlandse groep, omdat hun nieuwe zanger van die dagen, Edward Rekers, vorig jaar op 7 oktober overleed. Ontdek of herontdek het mooie Anne.

0: Je waande je even in een ander tijdperk. De middeleeuwen of zo. En kajak. 1980. Edward Rekers liet kajak een muzikaal andere bocht nemen. Toen de vorige zanger Max Werner koos voor een solo-carrière. Die Rekers was ook stemacteur en regisseur. Hij werd maar 68. Mooi die liedjes die a cappella beginnen. Dit is er nog zo eentje.
1: 100% ABBA.

0: ABBA verwelkomde de jaren 80 met het handig in het horig liggende Super Trooper. Gek, heel de wereld viel ervoor, behalve Australië. Die moest er niet van weten. Zometeen de populairste Franse zangeres ooit.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.

0: maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja, het kan anders.
2: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
3: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
4: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
5: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
4: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistwoudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
5: 100% Follet.

0: comme les rois mages.
1: Annie Chancel.
0: En Galilée.
1: Of Shella. In 1971 scoorde ze ook bij ons met deze vertaling van Tweedledee Tweedledum van Middle of the Road. Niet France Gall, niet Edith Piaf is de zangeres die in Frankrijk de meeste platen verkocht. Wel deze dame, Shella. Je hebt het al gemerkt, zeker. De jaren 80 krijgen de jongste weken extra veel aandacht bij Nostalgie Plus in aanloop naar de top 800. Die begint op maandag 19 oktober. Zou deze een plek mogen opeisen, alstublieft? Een heerlijk liedje van een Zweeds-Noors trio. Met een zangeres die later operazangeres werd. Camilla Griesel. One Too Many and Downtown.

0: One Too Many in Downtown. In Scandinavië vette nummer 1, bij ons een iets meer bescheidenheid. Achteraf beluisterd, ontzettend jammer. In de jaren 60 was er al een zangeres die Downtown zong, weliswaar een heel ander liedje. 15 november vieren we haar 94 jaar. Petula Clark.
1: Nostalgie Plus. 100% romantisch.

De muziek is van Charlie Chaplin, die het thema componeerde voor zijn laatste film, A Countess from Hong Kong, Petula Clark. Ze gaf later toe dat ze niet echt van het liedje hield. Ik wel. Dat compenseert, hè. Vandaag jarig Kevin Godley van het goddelijke duo Godley & Cream. En dit blijft hun mooiste, Cry. Cry.

Kevin Godley van Godley & Cream, vandaag 81. Mag ik Cry aanprijzen voor jullie top 800 over anderhalve week? Als jullie het niet doen, doe ik het. Manipuleer ik de hele boel. Dank voor enige medewerking. Vorig jaar overleed kort voor zijn verjaardag zanger, theaterdirecteur Joost Nuizel. Bekend van Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dit was de opvolger.

0: Dit is een van die rariteiten in het Nostalgie Plusboek bij dit programma. Vanaf maandag in de boekhandel Joost Nuizel, laten we maar samen verder gaan. Het is een hebben dingetje voor wie nog meer wil grasduinen in mijn af en toe eigenzinnige muzikale favorieten. Zometeen eentje die in het vorige boek stond, White Plain.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete.

0: Heb je echt geluk, hè?
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
2: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be.
4: Renault. Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Ramen, deuren, verandas.
6: Reinaerts Aluminium.
7: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.

0: Nou, dit is niet 100, maar 120% Follette. White Plains, voor mij een van de allermooiste van de jaren 70. Top 10 in Nederland en Engeland. Net iets te illuster om in het collectief geheugen te zitten. Ik doe er alles aan om dat alsnog te veranderen. Jarig vandaag, Victor Laszlo.
1: 100% België.

Victor Laszlo met haar allereerste radiohit. Het tijdloze Backdoor Man. In 1984 werd het meteen door alle, maar dan echt alle radionetten van VRT opgepikt BRT doen. Een ontdekking van Lou de Prijk van Two Man Sound. Sinds 2017 maakte ze geen nieuwe platen meer, maar ze schreef des te meer romans. En ze wordt vandaag 66. Sonia Dronier, beter bekend als Victor Laszlo. Groot nieuws, gisteren. Een Belg, Francis Halse uit Tiene, kreeg de Nobelprijs voor natuurkunde. Koen Wouters legde haar fijn uit waarom de heer Halse die prijs terecht kreeg. Niet de Koen Wouters natuurlijk, wel de VRT-journalist met dezelfde naam, al heeft die andere Koen Wouters ook een link met de Nobelprijs.

En er volgen er nog meer Nobelprijzen. Clouseau. Exact 30 jaar geleden van de nummer 1 afgehouden in Vlaanderen door de Spice Girls, Koen Wouters heeft het hen nooit vergeven. 3 keer treden ze tot nu toe op in het Koning Boudewijnstadion in augustus 2027. Misschien komen er nog data bij, ze kunnen er best gaan wonen, Koen en Chris. En wil je ze toch van iets dichterbij zien, Koen en Chris komen op 17 en 18 december eerst nog naar het Casino Cursaal in Oostende. Belletje trekken en wij weg. Walk and Laugh Away, technicus en de papa en ikzelf na 1 uur Domi, de shirts. I have

0: MediMarket. Crazy Days bij MediMarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
7: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
7: En dat paste binnen jullie budget?
6: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
7: Slim.
6: Prachtige keuken, hè?
7: Ja.
8: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
9: Onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
10: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Zeer goedemiddag, welkom op deze woensdag namiddag 7 oktober bij Nostalgie Plus. Dankjewel Michel voor het afgelopen uur. Tot 4 uur, heel veel filmmuziek uit het jaar 1983 en zometeen Earth, Wind & Fire om mee te beginnen. Your golden years. Boogie Wonderland staat voor je klaar. Nostalgie Plus. Eerst tijd maken voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen daalt niet meer. Al voor het derde jaar op rij blijft de CO2-uitstoot hangen op hetzelfde niveau. Dat meldt het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap. Nochtans mikt de Vlaamse regering op een uitstootvermindering van 40% tegen 2030. Maar die ligt op dit moment nog maar op 22%. Volgens oppositiepartij Groen is het klimaatbeleid van de Vlaamse regering weinig ambitieus. Klimaatminister De Prateren spreekt dat tegen en zegt dat er extra maatregelen zijn genomen op mobiliteit en landbouw. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar een Franse en Japanse chemicus voor een onderzoek naar spiegelbeelden van moleculen. Dat is cruciaal voor de ontwikkeling van geneesmiddelen. Naast de erkenning winnen ze ook 1 miljoen euro. De komende dagen volgen ook nog uitreikingen van de Nobelprijs voor literatuur, vrede en economie. En meteen 2 medailles op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië. Daar pakte Vic de Smet brons in het tijdrijden bij de junioren. Hij was 7 seconden trager dan een Spanjaard. Bij de meisjes pakte Laura Vivet zilver. Ze reed nochtans aan alle tussenpunten de snelste tijd. Maar op de streep was ze 3 seconden trager dan de Spaanse Neira, die zich tot Europese kampioene kroonde. Het is eerst nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe met kans op buien en maxima tot 23 graden. Morgen blijft het regenachtig en het is ook een pak frisser rond 15 graden. Ook vrijdag nog bewolkt met regen en 16 graden. En in het weekend vooral opklaringen, maar af en toe ook enkele buien bij opnieuw 16 graden.

0: De stille Beatle, George Harrison was zijn naam. Dat was Got My Mind Set On You.
1: Jouw feest van de 80's.
0: En daarvoor nog Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland. We zijn aan het aftellen naar de top 800 van de 80's. Je stem daarvoor is welkom via onze website nostalgie.plus. Stem op je favoriete 80's songs. Vanaf ongeveer 19 oktober ga je ze allemaal voorbij horen. Komen hier bij Nostalgie Plus. En ieder uur draai ik twee tracks uit films. Vandaag zitten we in het jaar 1982. En we zitten bij een film met opnieuw Richard Gere in de hoofdrol. Ik had gisteren of eergisteren al Call Me van Blondie uit American Gigolo. En nu opnieuw een film met Richard Gere in de hoofdrol als Zack Mayo in An Officer and a Gentleman. Daarin speelt hij een eenzame jongen die marinepiloot wil worden en door een keiharde sergeant wordt afgebeuld. Buiten de kazerne ontmoet hij Paula, een meisje uit de plaatselijke papierfabriek, gespeeld door niemand minder dan Deborah Winger. Er komt een titelsong bij, maar er is geen geld voor, maar in het geheim laat de regisseur Taylor Hackford er toch eentje maken. Jennifer Warnes wordt gevraagd als zangeres en zij heeft een idee. Ze willen duet zingen met Joe Cocker. Zij een zachte stem, hij een rauwe stem. Net zoals het stel in de film. Het levert een van de grootste hits van het jaar op. In 1982 voor de film An Officer and a Gentleman. Up Where We

0: En met Gérard Lenormand bevonden we ons in het Franstalige. In de jaren 70, toen het genre extra populair was. Van iedereen die terugkwam van vakantie. La Ballade des gens heureux. Zometeen Carly Simon hier bij Nostalgie Plus. You're so vain.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja. Kom een keer kijken.
9: Amai. Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
11: B-Bad.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Oh, dokter, het gaat niet meer.
13: Oei, en hoe lang speelt het al?
12: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
13: Oh, klassiek geval.
12: Is het nog te redden?
13: Nee, tijd voor iets nieuws.
12: En waar vind ik dat?
13: Bij Macri, bij de matrassen die wel goed aanvoelen.
12: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
13: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
12: Gratis?
13: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
14: Macri, waar beter slapen begint.
15: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: de Spencer Davis Group en Keep On Running hier bij Nostalgie Plus.
1: Vergeten groeven.
0: Met de vergeten groef van dit uur. Vandaag vieren we de 75ste verjaardag van John Cougar Mellencamp, die in 1982 een Amerikaanse nummer 1 hit had met misschien wel zijn grootste hit Jack and Diane. En in 1982 op nummer 1 kwam in de Amerikaanse albumlijsten met American Fool. Hij is verschillende keren genomineerd voor een Grammy Award, 13 keer om precies te zijn. En hij won 1 keer als Best Male Rock Performer voor het nummer dat ik vandaag als vergeten groef ga draaien. Uit 1982, John Cougar Mellencamp, jarig vandaag. Hier is Hurt So Good.

0: Bruce Springsteen van een al leven legendarisch album uit de 80s. Dat was Born in the USA. En de single heette uiteraard I'm on Fire.
1: Jouw feest van de 80s.
0: Het feest van de 80s zijn we volop bezig hier bij Nostalgie Plus. En dat kent een apotheose in de 80s top 800 vanaf 19 oktober. En je stemmen daarvoor zijn welkom via onze website nostalgie.plus. Iedere dag zet ik een album in de kijker. Vandaag zitten we in het jaar 1982 met daar straks al een filmtrack. En nu het album dat ik vandaag dus in de kijker zet. En dat is New Gold Dream 81, 82, 83, 84. Het album uit 1982 van Simple Minds. Het was het vijfde studioalbum van de Schotse rockgroep en was meteen ook een grote invloed op U2 voor de opnames van een succesvolle album The Unforgettable Fire. Met Promised You a Miracle scoorde ze een eerste grote hit in het thuisland Engeland en het nummer Glittering Prize zou later inspiratie bieden voor hun eerste compilatiealbum. Someone Somewhere in Summertime is de eerste track die ik op je loslaat van dat album.

0: je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Kop
8: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Schat, ik zie je graag.
11: Ja, maar...
10: Maar nee, geen maar.
11: Oh.
10: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
12: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
13: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
14: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
15: Ook in mij?
14: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
16: Achter jou staat Xerius.
17: Hoera, ze zijn er weer.
18: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
17: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
19: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
20: Krevel. Leef beter.
21: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
22: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
21: Ja. Kom een keer kijken.
22: Amai. Oh, merci.
20: Goed doen voelde nog nooit.

Captain en Tenille met Love Will Keep Us Together. Na de eerste track die ik vanmiddag draai van New Gold Dream. Het album uit 1982 van Simple Minds. Someone, Somewhere in Summertime. Onlangs overleden op 81-jarige leeftijd Dolly Parton. In 1982 nam ze dit nummer opnieuw op voor de soundtrack van een film waarin ze meespeelde. The Best Little Whorehouse in Texas. En later natuurlijk nog succesvoller in de versie van Whitney Houston. I Will Always Love You.

Een lekkere meezinger op deze woensdagnamiddag met Umberto Tozzi en Gloria. En daarvoor uit de film The Best Little Whorehouse in Texas. Een film uit 1982 waar Whitney Houston dus het nummer opnieuw voor opnam. Een nummer dat uit de jaren 70 al stamde. I Will Always Love You. Volgende uur weer twee filmtracks uit 1982. Zometeen nog Bruce Hornsby and The Range. The Way It Is. Nu eerst Exile. I Wanna Kiss You All Over.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is los.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, nee. 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot. Voor sfeermaker Tijn van Maat. Bloemen van opbak talent. Tijn Sinterklaas in Etegem.
13: Voor de magie van einde jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
14: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
13: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
15: Zeer goedemiddag. Zometeen trekken we naar Italië met Gianna Nannini, I Maschi en de Hughes Corporation. Daar trap ik dit uur zometeen mee af.
16: Your golden years. Nostalgie.
15: Rob the Boat staat klaar voor na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Ik begin met een moordonderzoek in Sint-Gilles in Brussel. Daar is gisteravond een vrouw dood teruggevonden in haar appartement. De vrouw zou om het leven zijn gebracht. Ze had ernstige verwondingen aan haar nek. Het was de school van haar 2 kinderen die de hulpdiensten belde, omdat niemand hen kwam ophalen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Voorlopig is ook nog niemand opgepakt. De uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen daalt al 3 jaar lang niet meer. Dat meldt het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap. Nochtans mikt de Vlaamse regering op een uitstootvermindering van 40% tegen 2030. Maar die ligt op dit moment nog maar op 22%. Volgens Eamon Horsch, voorzitter van oppositiepartij Groen, is het klimaatbeleid van de Vlaamse regering niet ambitieus genoeg. Klimaatminister De Prateren spreekt dat tegen en zegt dat er extra maatregelen zijn genomen op mobiliteit en landbouw. Dan naar het EK wielrennen in Slovenië, want ons land heeft er nog een extra medaille bij. Mathijs van Kerkhoven won zilver in het tijdrijden bij de belofte. Het scheelde weinig, hij kwam 3 seconden tekort voor het Europees goud. Die gaat naar een Spanjaard. Eerder vandaag pakte Laura Vivé al zilver bij de junioren meisjes en Vic de Smet brons bij de jongens. En voetbalclub KV Kortrijk heeft een nieuwe trainer, de Oostenrijker Daniel Beitler. Hij volgt er ex-trainer Jonkheren op. Die werd ontslagen omdat Kortrijk nog geen enkele wedstrijd had gewonnen. Intussen tijd pakte Kortrijk wel 3 punten en staat het gedeeld laatste. Beitler tekent een contract van 2 jaar. Hij moet de club in eerste klasse proberen houden. Het is eerst nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe met kans op buien en maximaal tot 23 graden. Morgen blijft het regenachtig en het is ook een pak fris rond 15 graden. Ook vrijdag nog bewolkt met regen en 16 graden. In het weekend vooral opklaringen, maar af en toe ook enkele buien bij opnieuw 16 graden.

0: Ze kleurde de zomer op zijn Italiaans in 1988. Gianna Nannini.
1: Jouw feest van de 80's.
0: En I Maschi. We schrijven 1982, want we zitten bij onze volgende filmtrack hier bij Nostalgie Plus. In het kader van het feest van de 80's, waarvoor je stem nog altijd welkom is voor die 80's top 800 via onze website nostalgie.plus. We zitten aan de derde Rocky-film. Sylvester Stallone zit in de montage. En Rocky is kampioen, rijk en een beetje lui geworden. En dan staat er een nieuwe uitdager op, de woeste Clubber Lang, gespeeld door Mr. T. Rocky verliest zijn titel en op dezelfde avond ook zijn oude trainer. Om terug te komen moet hij aankloppen bij zijn vroegere rivaal Apollo Creed. Voor de openingsbeelden wil Sylvester Stallone in eerste instantie Another One Bites the Dust van Queen gebruiken. Maar Queen die weigert toestemming om dat nummer in de film te laten horen. Dus belt hij een rockband uit Chicago die nog niemand kent. Jim Patrick, een van de leden, die komt thuis, hoort op zijn antwoordapparaat: hallo, het is met Sylvester Stallone hier. Stallone stuurt de beelden op en hij wil iets met een hartslag, iets van de straat. En de mannen van de band gaan aan het werk. En ze schrijven akkoorden precies op de klappen van de boxers. En de titel halen ze uit een zin die Apollo in de film zegt. Je bent die blik kwijt. Het oog van de tijger. Ik heb het uiteraard over die Eye of the Tiger. Hier is Survivor.
2: Als

0: Simon & Garfunkel op hun best in 1966 met The Sound of Silence. Disco op zijn best, hebben we daar zin in? Dan word je zo meteen op je wenken bediend door Tavares.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Krevel.
9: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
8: Krevel. Leef beter.
10: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
11: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
10: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
11: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
10: Ramen, deuren, veranda's?
12: Reinaars Aluminium.
11: Vind je vakman op reinaars.be.
13: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

plezier. Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.

0: De Go-Go's was de band waarmee ze eind jaren 70 doorbrak. En in de jaren 80 deed ze het solo. Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth.
1: Vergeten groeven.
0: Voor onze vergeten groef van dit uur gaan we terug naar 1947. Dat is vandaag de geboortedag namelijk. Op 7 oktober 1947 van France Gall. Ze zal vandaag haar 79ste verjaardag vieren. In 1965 won ze als tiener het Songfestival, maar haar mooiste jaren kwamen later aan de zijde van Michel Berger, die in 1981 voor haar een ode aan iedereen die voor de muziek leeft op het podium en in de zaal schreef. Het werd een van haar grootste classics en een beetje naar de achtergrond verdwenen, dus een ideale track voor dit programma als vergeten groef. Toute pour la musique, hier is France Gall.

0: De plaat met een dubbele bodem, zoals ze er wel vaker maakten. Brown Sugar van de Rolling Stones.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met vanaf 19 oktober onze 80's top 800 stemmen. Daarvoor zijn welkom via onze website nostalgie.plus. En iedere dag zet ik een album in de kijker. We begonnen maandag met 1980. Vandaag zitten we in 1982 met het grote doorbraakalbum, commerciële doorbraakalbum van Simple Minds, New Gold Dream. We zitten dus in 1982 in Glasgow. De Simple Minds hebben er al een paar platen op zitten vol donkere en hoekige new wave. Geliefd bij critici, maar zonder echt grote hits. En het in 1982 verandert dat. Eerst is er de single Promised You a Miracle, hun eerste grote succes in de Britse hitparades. En daarna volgt de plaat die ik nu ga draaien. De band kiest voor een warmer, glanzender geluid, zwevende synthesizer, een soepele baslijn en daarbovenop die betoverende stem van Jim Kerr. Simple Minds, tweede track die ik nu voor je ga draaien is Glittering Price.

0: 12 euro. Lunch Garden.
1: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, lievers?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
4: Da, Simo!
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
6: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
7: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
9: Mannekes! Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
10: Wat lief!
9: Bij Gamma krijgen we
11: 25% korting op alle verf?
9: Oh, je weet het al.
10: Ja, ja!
9: Oh, en wat gaan we doen dan?
10: Schilderen natuurlijk!
11: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
9: Nee, nee, zeker niet.
12: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.

Een van de twee samenwerkingen van Chrissy Hynde, zangeres van The Pretenders, met UB40 en I Got You Babe. Straks Frank Sinatra en Nancy met Something Stupid. Nu eerst To My Father's House. Hier zijn de Les Humphrey Singers.

0: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Proximus presenteert.
2: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja. Kom een keer kijken.
7: Amai. Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
7: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op CipariXL.be of bij je CipariXL.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
8: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
10: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
11: En deze met dat jonneke, hè? Dat heeft onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkpluts. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter. Maar dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
12: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op €1600.
11: Wat zei het hem? €1200. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
13: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
1: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
15: En zo is het alweer 3 uur. Straks Wham hier bij Nostalgie Plus met Freedom. En Michael Zeger staat klaar met Let's All Chant. Your golden years. Nostalgie Plus. Eerst tijd maken voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. spoorwegmaatschappij NMBS wil voorlopig geen toegangspoortjes plaatsen in grote stations. Die poortjes kunnen het zwartrijden terugdringen, maar er zijn ook te veel nadelen. De installatie- en beheerskosten wegen zwaarder door dan de voordelen. Mobiliteitsminister Krukke is wel voorstander. Hij kondigde in februari al aan dat er toch een proefproject zou komen in 5 treinstations. Volgens hem zorgt het ook voor meer veiligheid. In Sint-Gilles in Brussel is gisteravond een vrouw dood teruggevonden in haar appartement. De vrouw zou om het leven zijn gebracht. Ze had ernstige verwondingen aan haar nek. Het was de school van haar 2 kinderen die de hulpdiensten belde omdat niemand hen kwam ophalen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Voorlopig is ook nog niemand opgepakt. En voetbalclub KV Kortrijk heeft een nieuwe trainer, de Oostenrijker Daniel Beikler. Hij volgt er een ex-trainer Jonkheren op. Die werd ontslagen omdat Kortrijk nog geen enkele wedstrijd had gewonnen. Intussen pakte Kortrijk wel 3 punten en staat het gedeeld laatste. Beikler tekende een contract van 2 jaar. Hij moet de club in eerste klasse proberen houden. Deze namiddag bewolkt met kans op buien en maximaal tot 23 graden. Donderdag blijft het regenachtig en ook een pak frisser bij 16 graden. Ook vrijdag nog bewolkt met regen en 18 graden. En in het weekend wisselen zon en wolken elkaar af met soms enkele buien.

0: uit de hoogdagen van George Michael en Andrew Ridgely. Een jaar of twee vooraleer ze er definitief mee ophielden. Dat was Freedom.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met iedere dag filmtracks, twee per uur. Laat ik horen, vandaag zitten we in het jaar 1982. En we zitten in het jaar waarin John Huston een grote Hollywoodfilm maakt van een Broadway musical uit 1977. Die musical heet Annie. Voor de hoofdrollen kiest hij Albert Finney en Carol Burnett. Maar voor de hoofdrol van het meisje worden duizenden meisjes getest. De keuze valt op Eileen Quinn, toen amper 10 jaar oud. Met haar heldere stem zong ze het liedje dat uitgroeide tot een van de bekendste musicalnummers aller tijden. Eén en al hoop en optimisme. Eileen Quinn met Tomorrow uit de musical Annie.

0: had de wereld al veroverd met Aquarius en Let the Sunshine In en zangeres Marilyn McCoo en groepslid Billy Davis Jr. die hadden een relatie, die gingen trouwen en die zijn nog altijd samen. The Fifth Dimension en The Wedding Bell Blues. En straks een Nederlandse band die het tot in de Amerikaanse hitparade wist te schoppen. Sleep
1: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
4: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
5: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
10: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
9: Ja, kom een keer kijken.
10: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
11: Bebad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
13: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
12: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
14: Ja, dat was de deur.
13: Ja.
14: En wat nu?
13: Ik bel direct de makelaar.
12: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Voor sfeermaker Tuin van Maat, bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
16: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
15: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
16: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
17: Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en 80s.

0: Temptations beleefden hun hoogdagen natuurlijk onder Motown in de jaren 60. Maar in de jaren 80 gingen ze gewoon door. Onder andere met deze uit 85, Treat Her Like a Lady.
1: Vergeten groeven.
0: Voor de vergeten groef vandaag ga ik naar een verjaardag van iemand die vandaag haar 62ste verjaardag viert. De Engelse zangeres Sam Brown. Dochter van een muzikant, Joe Brown. En van een zangeres, Vicky Brown. En ze werkte onder andere als backing vocals bij onder andere Gary Moore, George Harrison, Spandau Ballet, Adam Ant, Pink Floyd, David Gilmour en Nick Cave. En ze treedt tegenwoordig nog altijd op, gewoonlijk als achtergrondzangeres bij Jules Holland's Rhythm and Blues Orchestra. In 1989 had ze een grote hit in Europa met Stap. En bij ons had ze een hit met Standing in My Light. Samen met onze eigen Tom van Landuit. En dat is echt een vergeten groef. Hier is Standing in My Light van de jarige Sam Brown, vandaag 62 jaar.

0: Blue Lodge en Prince Mohammed in 1982 de zomerhit te pakken met Someone Loves You Honey.
1: Jouw feest van de 80's.
0: En voor ons feest van de 80's vandaag blijven we trouwens in dat jaar 1982 met Simple Minds Promised You a Miracle. Het betekende de grote commerciële doorbraak van de band, want het was op te vinden op het album dat we vandaag centraal zetten hier. New Gold Dream, met onder andere New Gold Dream, Glittering Prize die ik al draaide, Someone Somewhere in Summertime en de eerste Britse hit voor Simple Minds. Hier is Promised You a

0: je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
5: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
6: Jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed.
11: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Mannekes.
14: Bompie.
13: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
14: Wat blief?
13: Bij Gamma krijgen we
15: 25% korting op alle verf.
13: Oh, je weet het al.
14: Ja.
13: Oh, en wat gaan we doen dan?
14: Schilderen natuurlijk.
15: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
13: Nee, zeker niet.
0: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
17: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
18: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
17: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
19: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
17: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
12: Your Golden Year.

0: Altijd mooi om te playbacken met de rollende R van Julia Claire. Scenario.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Iedereen kent het nummer in de versie van Dionne Warwick samen met Elton John, Gladys Knight en Stevie Wonder. Een opname uit 1985 die miljoenen opbracht voor AIDS-onderzoek en een wereldhit werd. Maar het was niet de eerste versie van That's What Friends Are For. Het nummer werd geschreven door Burt Bacharach en Carol Bayer-Sager voor een filmcomedy uit 1982, Night Shift, van regisseur Ron Howard, waar het over de aftiteling was te horen. Bijna niemand merkte het toen op en pas 3 jaar later zou het liedje dus zijn grote moment krijgen in de versie van Dionne Warwick. Maar we gaan vandaag terug naar het origineel met de rauwe, herkenbare stem van Rod Stewart en de originele versie van That's What Friends Are For.

ABBA met Take a Chance on Me naar onze laatste filmtrek van vandaag uit de film Night Shift 1982, That's What Friends Are For. Morgen stappen we naar 1983 voor onze filmtracks en onze albumtracks in de namiddag hier bij Nostalgie Plus. En deze dame had haar comeback te danken aan haar bijdrage op de single What Have I Done To Deserve This van de Pet Shop Boys, die meteen ook de eerste solo hit in jaren voor haar produceerde. In private, hier is Dusty Springfield.

0: Slovenia is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Hoe mag die steak gebakken zijn?
2: Gebak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè.
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
5: Dag gelukkig.
4: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
5: Ja, dat lukt niet.
4: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kop
9: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
9: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
12: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
11: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
12: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
11: Ramen, deuren, veranda's?
13: Reinaars Aluminium.
12: Vind je vakman op reinaars.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Oh, dokter, het gaat niet meer.
18: Oei, en hoe lang speelt het dan?
16: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
18: Oh, klassiek geval.
16: Is het nog te redden?
18: Nee, tijd voor iets nieuws.
16: En waar vind ik dat?
18: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
16: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
18: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
16: Gratis?
18: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
19: Macri, waar beter slapen begint.
20: Goedemiddag, twee dingen zijn verslavend. Muziek en liefde. Brian Ferry zingt erover, samen met Roxy Music natuurlijk. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 4 uur nieuws met Frauke Kaljon.
21: Goedemiddag. In Brussel trekken zo'n 250 jongeren door de straten om te protesteren tegen het onderwijsbeleid. De politie is massaal aanwezig, maar alles verloopt op dit moment rustig. De betogers roepen zelf op om geen geweld te gebruiken. Ook in Wallonië werd de afgelopen dagen al actie gevoerd en ook nu loopt het in Luik uit de hand. Relschoppers hebben verschillende winkels geplunderd en gevandaliseerd. De politie pakte sinds vorige week ook al meer dan 100 mensen op. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij Russische aanvallen van afgelopen nacht. Er raakten ook tientallen mensen gewond, onder wie ook kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden verschillende huizen en appartementen verwoest, onder meer in de hoofdstad Kiev. Gisteren werd al gewaarschuwd dat Rusland een zware aanval plande. Op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Zwitserse Marleen Reuser goud gepakt in de tijdrit. Ze was ruim 20 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Sandrine Tas was met haar 7e plaats de beste Belg en daarmee blijft de medailleteller op 4 staan. Met goud voor Remco Evenepoel op de wegrit en 2 zilveren en een bronzen medaille bij de belofte en junioren. En een domper voor Matthias Kassen op het WK Judo. Hij verloor eerst in de kwartfinale van een Azerbeidzjan en daarna ook in herkansingen. Hij eindigt zo zevende en pakt dus geen medaille. De ex-wereldkampioen twijfelde vooraf al of hij wel zou meedoen, want hij sukkelt met een ribblessure. Deze namiddag bewolkt met kans op buien en maxima tot 23 graden. Donderdag blijft regenachtig en ook een pak frisser bij 16 graden. Ook vrijdag nog bewolkt met regen en 18 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af met soms nog enkele buien.
20: Dankjewel, vrouwtje. De files, waar schuif je een kwartier of langer aan? Dat is het geval op de E313 naar Antwerpen. Er komen 50 minuten bij tussen Herentals-West en Wommelgem. Door een ongeval is de busstrook daar afgesloten. E34 naar Antwerpen, 35 minuten erbij tussen Soersel en Ranst. En ook 35 minuten op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen. Noord. En op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
0: Good Vibrations
8: met Sebastian de Krop.

Het was Stevie Wonder aan de lijn. I just called to say I love you. Goedemiddag, het is 4:11. Deze week wordt iedere dag een winnaar van de Nobelprijzen bekendgemaakt. Zo gisteren een Belg de Nobelprijs voor natuurkunde. En vandaag een Fransman en een Japanner de Nobelprijs voor scheikunde. Maar de belangrijkste zijn ze vergeten. De Nobelprijs voor de beste luisteraar. En die gaat naar jou. Blij dat je opnieuw trouw op ons bent. Bij Nostalgie Plus voor een nieuwe Good Vibrations. Met vandaag in de show Thomas van Tuin Sinterklaas in Ede. Ik bel hem naar aanleiding van een leuk event bij hen dit weekend. Het is met lekker eten en veel sfeer, dus dat is altijd goed. Ik heb het verder over de vis van het jaar en dat is een specialeke dit keer. En aan jouw feest van de 80's gaat het vandaag over uitgaan. Waar deed jij dat in de 80's? Op een fuif, in een dancing of in de parochiezaal? Je mag het mij straks allemaal vertellen. En ook de muziek die klinkt extra 80's met dit uur onder andere You Can't Hurry Love van Phil Collins en Big Love van Fleetwood Mac. Maar eerst een artiest die goed is voor 4 decennia een hit. Ik heb zijn allergrootste en die komt uit de 60's. It's Not Unusual. Dit is Tom Jones.

0: Het is met kreuntjes en al Big Love, Fleetwood Mac bij Nostalgie Plus. Phil Collins heeft in een interview gezegd dat hij spijt heeft van zijn mislukte huwelijken. Hij is 3 keer getrouwd geweest en 3 keer liep het fout. Wel, ik heb een tip van henzelf die hij misschien ook kan gebruiken. You can't hurry love. Eerst de Joker van de Steve Miller Band.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xena te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xena.
1: Info in je winkel of op xena.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
10: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
11: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: Proximus presenteert.
13: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
14: Ja.
13: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
14: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
13: Nee, dat is louche.
12: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Krevel.
15: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
12: Krevel. Leef beter.
16: I beg your pardon.
17: Samen aan tafel.
16: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

Goed. Een leuke groove, hè? Een groove in dit nummer. De Joker van de Steve Miller Band. Het is woensdagnamiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, dat de zeekat verkozen is tot vis van het jaar. En dat is bijzonder, want ja, de zeekat is geen vis, maar een weekdier. Het is nauw verwant met de inktvis en de octopus. Zo is de zeekat een weekdier met 8 armen en 2 lange vangtentakels om onder meer garnalen, krabbetjes en kleine vissen te vangen. Met de verkiezing van vis van het jaar wil men de mensen kennis laten maken met vissoorten die door onze eigen Vlaamse vissers gevangen worden. Een zeekat die wordt vaak geassocieerd met de Zuiderse keuken, maar velen weten niet dat die ook in grote getale bij ons gevangen wordt. Men hoopt dat het dier nu wat vaker op het bord komt in de Vlaamse keukens en bij ons op restaurant. De speedpedelec die blijft aan populariteit winnen. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn al ruim 13% meer nieuwe speedpedelecs ingeschreven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Je weet wel, die speedpedelec is een supersnelle fiets die je hele hoge snelheden haalt. Het is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld en ook niet van de fietssnelwegen. En de boost dit jaar heeft onder andere te maken met Defensie, die blijkbaar zelf een heel groot aantal speedpedelecs aangekocht heeft voor het personeel. Het is opvallend dat die speedpedelec vooral inderdaad door bedrijven ook aangekocht wordt om personeel als cadeautje te geven. Een soort leasingcontracten, wellicht ook omwille van de prijs. Maar ja, het wordt dus steeds populairder, die speedpedelec. En vanavond gaat het filmfestival van Gent in première. De start van een nieuwe editie van Filmfest Gent, zoals dat eigenlijk officieel heet. En dat gebeurt met een openingsfilm van bij ons, Cowards. Een nieuwe film van de hand van Lucas Dons. Een derde langspeelfilm. Dat is een indrukwekkend oorlogsdrama over jonge soldaten in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog, die via muziek en theater proberen om een uitweg uit de gruwel om hen heen te vinden. Het is een veelbelovende film, in die mate dat Coward ook onze Oscar-inzending is voor de Oscars van volgend jaar. En nou, ik ben er eerlijk gezegd ook wel benieuwd naar, want Lucas Dons, het zijn altijd hele mooie films die hij maakt. Dus ik ben al benieuwd hoe deze nieuwe van hem gaat zijn. Het zal ongetwijfeld weer de moeite zijn.

Heb je al gestemd voor de 80's top 800? Misschien is er bij jou wel plaats voor eentje van Phil Collins, You Can't Hurry Love. Of een echte floor filler van Taylor Dane, zometeen Tell It To My Heart. Eerste Stylistics, Can Give You Anything. En ook de weg op voor de files waarin je een kwartier aanschuift of langer. De langste file vind je op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Je verliest er drie kwartier tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de E313 naar Antwerpen een half uur extra van de Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E314 Leuven-Lummen verlies je 25 minuten van Heverlee tot Herent. Daar is een ongeval gebeurd. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen 20 minuten van Sint-Job in het tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra van Borgerhout tot Antwerpen-Centrum. En op die Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier van Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Oost.

0: Tell It To My Heart van Taylor Dane. Zometeen de bekendste tegelplakker in het Duits. Een nummer waar jij ongetwijfeld ook ooit op gesloopt hebt. En een hot chocolate op een grijze woensdagnamiddag. Dat is altijd lekker.
1: De openingszin.
0: Heb jij zin om nog eens naar de cinema te gaan? Is dat lang geleden? Wel, hier bij mij kan je iedere dag 4 filmtickets winnen. En dat als je meespeelt met deze quiz. Raad van welke classic ik de openingszin zeg. En misschien zijn die filmtickets dan wel voor jou. En de opgave is vandaag deze. I call you when I need you. My heart's on fire. Welke classic start met deze zin? Ik kan je als extra tip zeggen dat het een 80s nummer is. Want ja, we zitten in jouw feest van de 80s. Daarom alleen maar 80s opgaves deze en ook volgende week. De opgave vandaag is... I call you when I need you. My heart is on fire. Welke 80s classic start dus met deze openingszin? Je mag het nu laten weten. Ik wil de titel van jou weten en ook de naam van de artiest. En je kan het sturen in een bericht via WhatsApp op 0477 900 800. Vandaag dus met deze opgave. I call you when I need you. My heart is on fire.
2: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton.
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar?
7: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
7: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen? Bij CyparXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du C-deals op icyparixl.be of bij je icyparixl. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
8: Oh, was dat?
7: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
8: Ik was nog niet klaar!
7: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
10: Kop
11: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
12: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
12: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
15: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
16: Achter jou staat Xerius.

We hebben het allemaal ooit gedaan op een fuif aan dat ene meisje of aan die jongen waar je een oogje op hebt. Met knikkende knieën vragen of je wil dansen met jou. En als het antwoord dan ja is, ja, dan voel je je in de zevende hemel. Hoeveel koppels zouden er wel ontstaan zijn op Doe van Peter Maffay? Heel veel, zonder twijfel. En er hangt nog meer verliefdheid in de lucht. Girl Crazy, Hot Chocolate en straks ook de Bee Gees met Massachusetts.

0: De Bee Gees, Ben Ossoggi Plus en Massachusetts.
1: De openingszin.
0: Vandaag met Heidi uit Opoeteren. Heidi, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Seb.
0: Hey Heidi, hoe is het daar bij jou in Opoeteren?
2: Lekker warm.
0: Lekker warm? Ah ja, serieus? Ja. Oké.
2: Okay. Ja, ja.
0: Ja. Hier is het al even grijs bij mij, moet ik zeggen. Dus allen richting Opoeteren.
2: Oh ja, zeker. Want hier schijnt de zon
0: nog volop. Oké, okay, leuk. Kijk, ik bel jou met een reden, want je hebt meegespeeld met deze quiz voor 4 filmtickets. Met vandaag deze opgave. I call you when I need you. My heart is on fire. De vraag is natuurlijk, bij welke 80s classic hoort dit, Heidi?
2: De best van Tina Turner.
0: Ja, dat heb je helemaal juist. Jawel, Heidi. Is het jouw muziek? Is het iets waar je van houdt?
2: Ja, de jaren 80 sowieso. Hè. Ik ben opgegroeid in de jaren 80. Dus alle liedjes, ja, dat waren gewoon de beste liedjes. Hè.
0: Ja, ja. Zeker wel. En was dat dan echt zo op je eigen kamertje met muziek naar de radio luisteren? Of hoe zat dat?
2: Ja, eigenlijk thuis hadden we in de living een stereoketen. En dan sloten we daar de cassetterecorder op aan. En dan de top 30 en dan de mooiste liedjes die namen we dan op cassette-recorder.
0: Zo herkenbaar, ja. En ja. Wou je dan ook iedere keer stoppen als de presentator begon te babbelen, dat er niet op stond?
2: Ja, dat was ook altijd zo. Just dat moment dat hij begon te praten, proberen te stoppen. Dus ja.
0: Vervelend, hè, die radio-dj's, ja. Als die door de muziek zitten babbelen.
2: Ach,
0: ongelooflijk, ja. Ongelooflijk. Goed, Tina Turner, de best. Het heeft jou 4 filmtickets opgeleverd. Veel plezier daarmee. Wow. Heidi?
2: Dank u wel. En, ja, dank u.
0: Dit brengt jou terug naar jouw tienerkamertje in de 80s, hè? De best, Tina Turner. Ja. Bedankt, hè?
2: Ja.

0: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
1: Jan?
3: Ja?
1: Jan?
3: Ja?
1: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk dat.
1: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
1: Ik weet het.
2: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
5: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Ik heb zometeen een Britse 80s zangeres die ik al lang niet meer gehoord heb. Princess is haar naam, maar eerst Supertramp. Your golden years. Met Give a Little Bit. Nostalgie Plus. Het is 5:00 en Frankje Kajon komt erbij met nieuws.
8: Goedemiddag. Zo'n 4 op de 10 bussen en trams van de lijn zullen vrijdag niet rijden door de nationale vakbondsactie. Dat zegt de lijn zelf. Er is een alternatieve dienstregeling uitgewerkt die je kan raadplegen via de routeplanner. Ook op het vliegverkeer is er impact. Op Brussels Airport zijn zo'n 140 vluchten geschrapt. En er is mogelijk ook hinder in scholen, want de vakbonden hebben 2 stakingsaanzeggingen ingediend voor vrijdag en maandag. De vakbonden staken tegen de besparingsplannen van de federale regering. In Luik wordt de sfeer opnieuw grillig tijdens de scholierenprotesten. Ook nu hebben relschoppers vuilnisbakken en een bushokje in brand gestoken. Verschillende winkels werden geplunderd en gevandaliseerd. De politie zette opnieuw traangas en het waterkanon in. Sinds vorige week werden al meer dan 100 mensen opgepakt. In Brussel is er ook geprotesteerd tegen het onderwijsbeleid. Zo'n 250 jongeren trokken door de straten, maar dat verliep rustig. De federale energiewaakhond gaat deze maand hard optreden tegen leveranciers die zich niet houden aan de regels rond schommelkortingen. Sinds deze week mogen energieleveranciers je niet meer lokken met welkomstkortingen. Het lijkt op het eerste gezicht erg aantrekkelijk, maar die zijn vaak verbonden aan strenge voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld 1 of 2 jaar bij hetzelfde energiecontract blijven voor je de korting krijgt. En dat mag dus niet. En op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Zwitserse Marleen Reuser goud gepakt in de tijdrit. Ze was ruim 20 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Sandrine Tas was met haar 7e plaats de beste Belg. Op dit moment is ook de tijdrit bij de mannen bezig. Daar is het vooral uitkijken naar Ilan van Wilder en Sander de Pestel. Vanavond en vannacht gaat het regenen en lokaal is er ook kans op een stevig onweer. Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Morgen eerst nog enkele buien, daarna meer opklaringen. Het is ook een pak frisser rond 16 graden. Ook vrijdag nog regenachtig bij 18 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af met soms nog buien.
7: De files met een kwartier vertraging of meer. Dit zijn ze op de E313 naar Antwerpen. Verlies je 50 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 50 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen komen er 40 minuten bij tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Gent. 35 van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. E314 Leuven-Lumme, 20 minuten tussen Heverlee en Winkselen. En op de A12 naar Antwerpen, een kwartier van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid.
9: Good Vibrations
10: met Sebastian de Krop.

0: Straks de Beatles, Hey Jude, een 80s classic van Blondie, Atomic. En dit was ook al 80s. Princess and Say I'm Your Number One.
1: Jouw feest van de 80s.
0: En die number one, daar zijn wij ook naar op zoek. Maar dan muzikaal de nummer 1 uit de 80s. Vanaf maandag 19 oktober hoor je hier de 80s top 800. En we willen ook graag van jou weten wie jij hoog wil zien eindigen. Kies jouw top 3 via de website nostalgie.plus. En zo bepaal je misschien wel mee de nummer 1. Deze en ook volgende week warmen we jou alvast helemaal op voor de 80s in jouw feest van de 80s. Vandaag wil ik van jou weten waar jij toen uitging. Wat was dat in een dancing, een jeugdhuis, café, vijfzaal? Had je dan een vaste locatie? Welke was dat? Hoe heette die? En wat was er zo bijzonder daaraan? Waarom kwam je daar zo graag? De vraag dus vandaag, waar ging jij uit in de 80s? Stuur het even in een bericht met WhatsApp op 0477 900 800. Ik ben alvast benieuwd naar de verhalen.

0: Waar ging jij uit in de 80s? Marleen uit Aal stuurt bij ons. Ging het op vrijdag naar de Vijf in de parochiezaal. Binnen rook het naar sigaretten en bier. De DJ die draaide alles van Madonna tot Vlaamse klassiekers. Het leukste was kijken wie er binnenkwam en hopen natuurlijk op die trage dans. En Machtelt die denkt dan weer terug aan de kermis-TD in Eerondegem eind jaren 80. Goeie herinneringen daaraan. Waar ging jij uit in de 80s? Je mag het ook altijd laten weten op ons WhatsApp-nummer 0477-900-800. En tijdens het uitgaan werd er ook wel eens wat geflirt, denk ik. Net als Michel Delpech zometeen.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
7: Tanken bij den Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
6: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
8: Dats 24.
9: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjbank.be.
10: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
11: Ego Keukens.
10: Open deze zondag. Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
12: Peren.
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem.
10: Winnaarswinkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
13: Ah, ik ben het beu.
10: Oei.
13: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
13: Ja, en hoe ver door lievers?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
13: Ah ja. Voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
14: Dat is Imo!
13: Oh, dokter, het gaat niet meer.
10: Oei, en hoe lang speelt het al?
13: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
10: Oh, klassiek geval.
13: Is het nog te redden?
10: Nee, tijd voor iets nieuws.
13: En waar vind ik dat?
10: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
13: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
10: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
13: Gratis?
10: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
15: Macri, waar beter slapen begint.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
16: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
16: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
16: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
16: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
17: Dag Robert. Stoeren we niet?
18: Nee, kom binnen.
17: Onze kleine is roekbaar.
18: Hallo.
17: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
18: 1924 euro.
19: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
20: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 0-326-93-93.
21: Your Golden Years.

0: zingt de hele zaal die la la la heel uit mee natuurlijk. Hè. Pour un flirt van Michel Delpech.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Waar ging jij uit in de 80's? Die vraag stelde ik jou. Was dat in een dancing, in een jeugdhuis, waar dan ook? Er is weer veel gereageerd. Waarvoor dank. Patrick uit Gent bijvoorbeeld stuurt: wij trokken naar de Kuiperskaai, waar de cafés en dansings gewoon naast elkaar zaten. Eerst een goedkoop pintje en daarna dansen in de zolder. En om 3 uur 's nachts stonden we buiten met friet in de hand en praten we nog uren na. Dirk uit Capelle op de Bos, die zat dan weer vaak in het jeugdhuis. Het was voor mij een soort tweede thuis. Daar stond een tafelvoetbal, draaide de jukebox en kregen we voor weinig geld een pintje. Ook niet onbelangrijk. Erik uit Harelbeke zegt: op zaterdag gingen we naar de Vijfende Feestzaal bij ons in de buurt. De muziek die ging van disco naar Italo en New Wave. Afhankelijk van wie achter de platenspelers stond. Voor Johan uit Sint-Niklaas was het café De Bolhoed, namelijk in Sint-Niklaas. Dat is al weer even verleden tijd voor hem. Karin uit Roeselare zegt: de beste fuiven waren die in de zomer in een tent op het voetbalterrein. Altijd ambiance, volle bak. En Ilse uit Beveren: voor mij begon de avond altijd in het jeugdhuis en eindigde in een dancing. Ik herinner me de rook, de jukebox en de plastieke bekertjes. Het was gewoon een gevoel van vrijheid, de 80's. Dat is een periode waar ik met heel veel plezier naar terugkijk. En velen met ons, denk ik. The Weather Girls nu. Er valt nog geen regen, maar wel iets anders uit de lucht.
2: Hi, we're your Weather Girls. And have we got news for you?
3: You better listen.
2: Get ready.

De Spice Girls, die zouden het ooit coveren. Jerry Halliwell, dan zitten we al een eind in de 90s. It's Raining Men, The Weather Girls. Zometeen Tammy Wynette, Stand By Your Man. Eerst even kijken naar de files, die met 20 minuten vertraging of meer. De langste file staat op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Dan verlies je 40 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. E313 naar Antwerpen, 35 minuten extra van Herentals-West tot Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 35 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de Antwerpse ring richting Gent schuif je een half uur aan tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Er is een ongeval gebeurd, de linkerrijstrook is daar afgesloten. En op D17 naar Antwerpen komen er 20 minuten bij van Haasdonk tot Antwerpen-West.

0: Ik heb zometeen een cadeautje voor iedereen die houdt van lekker eten. Want er is dit weekend iets te doen bij Tuincenter Glaas in Edegem, waar jij bij kan zijn. Ik heb het er straks over. Eerst muziek van Lou Reed, Perfect Day, staat klaar. En ook Madonna, Madonna met blonde haren. Want midden 80's had ze een blonde periode. Het was de periode van True Blue, het album. En natuurlijk de gelijknamige single. En die ga ik over iets meer dan 2 minuten spelen.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie+.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
6: It's a Sunweb holiday.
1: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
9: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Ramen, deuren, veranda's.
11: Reinaars Aluminium.
12: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
1: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: iets leuks voor je. Want Tuin Sinterklaas uit Eerichem houdt dit weekend een herfsthappening. En opent ze ook meteen hun eindejaars high tea in een spiegeltent. Thomas van Tuin Sinterklaas, een goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hey Thomas, laat ons beginnen bij die herfsthappening. Wat is dat eigenlijk?
1: Dat is eigenlijk het inleidend weekend waar wij onze kersttent openen, waar we proevertjes doen, animatie voor jong en oud voorzien. Eigenlijk een kleine ontspanning in het weekend voor de mensen organiseren.
0: Ja, vrijdag, zaterdag en zondag. Hè? Het is 3 dagen na elkaar met heel wat leuks voor iedereen dus eigenlijk. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Fijn. Ja, die herfsthappening dit weekend dus bij Tuin Sinterklaas. Tegelijk openen jullie zaterdag ook opnieuw jullie Klaas High Tea. De vaste klanten kennen dat zeker. Voor zij die het nog niet kennen, wat is dat?
1: We hebben eigenlijk zowel in de voor- als in de namiddag 2 uurtjes aan volle thee genieten van warme hapjes, koude hapjes, soep, versnaperingen en koffie en thee natuurlijk, zoals een echte high tea het is.
0: Ja. Heb je zelf een favoriet tussen al die lekkernijen?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik wel heel hard fan ben van de bagel met zalm.
0: Oké, inderdaad. Maar ja, het zijn veel lekkere dingen. Ik zag onder andere beenham bijvoorbeeld als hoofdgerecht zag ik voorbij komen. En nog zoveel lekkers, dacht ik. Hè?
1: Ja, zeker en vast. En we proberen nog in de hele tijd dat we doen het menu altijd een klein beetje te veranderen voor mensen die een paar keer willen terugkomen, dat ze toch altijd iets anders ontdekken.
0: Ook de setting zelf, die is echt uniek. Hè? Die gaat door in een spiegeltent. Hoe ziet die eruit?
1: Ja, dat klopt. We hebben een 100 jaar oude spiegeltent staan. Dat is op zichzelf al magisch. En die hebben we dan ook nog zo helemaal in het thema aangekleed, zodat het nog cozier is. Echt een verwenmomentje voor jezelf.
0: Ja, die spiegeltent is inderdaad helemaal aangekleed. Ook het personeel heeft bijpassende outfits. Hè? Hoe zien die eruit?
1: Van het jaar gaat iedereen lopen in mooie, lange, groene pitelaars. Alles wordt echt in een 1,5 thema gegoten.
0: Ja, het is een beetje sprookjesachtig bijna als ik het zo hoor, Thomas.
1: Ja, dat is de bedoeling. Ja. Even kunnen wegdromen.
0: En dat natuurlijk in aanloop naar de kerstperiode, want dat wordt ook een belangrijke periode, vermoed ik, voor jullie, hè?
1: Ja, zeker. Bij ons is kerst heel belangrijk. Wij zitten daar heel hard op in. We hebben een kerstafdeling van 2500 vierkante meter, waar de mensen echt gaan kunnen wegdromen.
0: Ja, maar wat zijn zo de trends dit jaar, als het op kerst aankomt?
1: De klassiekers van rood blijven, maar van het jaar zijn strikken echt in.
0: Oké, dus als ik mijn boom wil versieren op een hele hippe manier, dan moet dat met rood, maar vooral ook met strikjes zijn.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar ik zou zeggen, ga het vooral allemaal gaan ontdekken dus bij Tuin Sinterklaas. En dit weekend een herfsthappening. En dat is tegelijk ook de start van de high tea. Vanaf dit weekend, iedere zaterdag en zondag. Tot aan de kerstvakantie. En dichter bij de feestdagen ook op woensdag en vrijdag. Zij die er willen bij zijn en ook willen genieten van die lekkere high tea. De herfsthappening en de kerstmarkt zeker ook. Die moeten maar eens gaan kijken op jullie website. Tuinsinterklaas.be. En ik mag 5 duo-tickets weggeven voor de allereerste high tea, nu zaterdag. Dus als jij er wil bij zijn, stuur mij dan nu een bericht via WhatsApp met daarin het woord high tea. Dus nu high tea sturen via WhatsApp. Ons nummer is 0477-900-800. Thomas, dankjewel. Veel succes met de high tea. Laat de beenham, de quiche en al die andere lekkernijen vooral smaken. Hè.
1: Dankjewel en fijne avond.
0: Dank je.

Het weekend is niet veelbelovend, dus ik zou het wel weten. Een duo-ticket kan je winnen voor de high tea bij Tuin Sinterklaas in Edegem. Nu dit weekend opent het lekker neigen, hè? Koude hapjes, warme hapjes, een heel groot dessertenbuffet. En intussen kan je natuurlijk ook gaan kijken naar alle plantjes, naar de eerste kerstversiering. Als jij er ook graag wil bij zijn op die high tea van Tuin Sinterklaas in Edegem. Nu gewoon even high tea sturen in een berichtje via WhatsApp 0477 900 800. High tea sturen en je kan met z'n tweetjes gaan. Bijna 6 uur, Anne is er zo meteen na die Animals.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Hoe mag die steak gebakken zijn?
3: Gebak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo's.

0: Voor de magie van einde jaar, Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
1: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
0: Reserveer op tuincentraklaas.be.
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Oh, dat is goed.
2: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
2: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei, dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: De herfst is echt in het land nu. Nat, fris, maar o zo gezellig met onze classics en jouw verhaal. Welkom.
7: Your golden years. Nostalgie plus.
6: En altijd de Zonnehuis met Vrouwtje en Nieuws van 6.
8: Een goede avond. De federale regering komt straks opnieuw samen over de begroting. Premier De Wever heeft de gouverneur van de Nationale Bank en de directeur van het agentschap voor de schuld uitgenodigd. Zij moeten de ministers nog eens duidelijk maken hoe ernstig de situatie is. De federale ministers moeten tot 10 miljard euro zien te vinden. En de deadline is al over 5 dagen. Maar op de N-VA na is niemand tevreden over het voorstel van De Wever. Vooruit en Les Engagés vinden het veel te rechts en de MR wil niet weten van de BTW-hervorming die erin zit. De scholierenprotesten in Luik zijn weer al uit de hand gelopen. Relschoppers hebben opnieuw vuilnisbakken en een bushokje in brand gestoken. Verschillende winkels werden geplunderd en gevandaliseerd. De politie zette opnieuw traangas en het waterkanon in. Sinds vorige week werden al meer dan 100 mensen opgepakt. In Brussel is er ook geprotesteerd tegen het onderwijsbeleid. Zo'n 250 jongeren trokken door de straten, maar dat verliep rustig. Zo'n 4 op de 10 bussen en trams zullen vrijdag niet rijden door de nationale vakbondsactie, dat zegt De Lijn. Er is een alternatieve dienstregeling die je kan raadplegen via de routeplanner. Ook op het vliegverkeer is er impact. Op Brussels Airport zijn zo'n 140 vluchten geschrapt. En er is mogelijk ook nog hinder in scholen, want de vakbonden hebben 2 stakingsaanzeggingen ingediend voor vrijdag en maandag. De vakbonden staken tegen de besparingsplannen van de regering. En de Sloveen Primož Roglič is voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Hij reed een toptijd in zijn thuisland. De 2 Fransmannen Armi Rail en De Comble werden 2e en 3e. Jammer voor onze landgenoot Ilan van Wilder. Hij was 5 seconden trager en eindigt 4e. Bij de vrouwen won de Zwitserse Marleen Reuser voor de 2e keer op rij. Vanavond en vannacht gaat het regenen en lokaal is er ook kans op een stevig onweer. Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Morgen eerst nog enkele buien, daarna meer opklaringen. Het is ook een pak frisser rond 16 graden. Ook vrijdag nog regenachtig bij 18 graden. En in het weekend wisselen zon en wolken elkaar af met soms nog buien.
6: Ja, toch maar wat extra licht gemaakt hier. Donker buiten, maar op de weg valt het mee blijkbaar op de E313 Lumme-Antwerpen. 38 minuten trager van Herentals-West tot Wommelgem. Op de A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen verlies je 31 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpsring richting Nederland zijn dat 21 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de E34 Turnhout-Ranst 18 minuten tussen Oelegem en Ranst.
9: Verhaal met Anne Grutman.

sfeer is er al, nu nog het decennium. Ook vanavond stralende ethisch op je radio. En welke dansvloer of feestzaal hoorde daar dan bij? Met andere woorden, waar hing je uit zo'n 40 jaar geleden? Gisteren gingen we aan tafel en vandaag wil ik weten wat er daarna zoal gebeurde. Behalve de afwas dan natuurlijk. Dus waar ging je zoal stappen en welke van die avonden, dat vooral, kreeg onverwacht een staartje? In de vorm van een ontmoeting, een vriendschap, een huwelijk, een job of een reis, kan ook allemaal. Jouw feestverhaal graag met staartje via WhatsApp 0477 900 800. Nog even uitblazen voor we weer die dansvloer optrekken. Hè.

Raindrops keep falling, ze komen eraan en het zal niet mal zijn naar het schijnt. Binnen dus bij Classics en verhalen vanavond. Van Rita bijvoorbeeld. Ik leerde mijn vriendin kennen op het damestoilet van ons café. Ik stond daar te huilen omdat mijn lief het had uitgemaakt. Ze kende mij van haar nog pluim en gaf me met veel liefde een papieren zakdoekje. Daarna nam ze me weer terug in de zaal. Nu mijn allerbeste vriendin en die jongen die ben ik ondertussen al lang vergeten.

0: 80s-avonden met een staartje voor mij. Eén keer een lief, hoewel ik daar eigenlijk ook nog veel tijd over heb gedaan. Toffe ontmoetingen ook. En ik beken toch ook wel eens een katertje. Veel spectaculairs vind ik daar meestal niet van over, van mijn avondje stappen. Ik hoop dat jouw historiek anders is. App maar 0477 900 800. Alison Moyet stond op 28 september nog in een uitverkocht AB, maar het was lang daarvoor dat de vonk oversloeg bij Dimitri. We bellen naar de OJ's en die van Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Boek Fuerteventura nu tot €300 korting per persoon.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
5: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee!
5: Oei, wat is er?
6: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
5: Oei?
6: Ja, wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
8: Oh, een eekhoorn.
7: Een safari in de jungle.
8: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
7: Of maak van je koffiezet...
8: Voilà, uw koffie.
7: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappé. Al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
9: Make it extra.
7: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
10: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: Het is niet voor niks dat we volop 80's verhalen uit jullie goed proberen tevoorschijn te toveren deze week. Jouw feest van de 80's, een hele oktobermaand lang met als hoogtepunt onze 80's top 800. Kies jouw drie uit onze lijst of doe een suggestie. Wat wil je zelf horen in de week van de 19 oktober? En Dimitri, die is zeer slim geweest, die heeft zijn keuze al gemaakt. Goedenavond, Dimitri.
1: Hallo.
0: Ja, bij jou anders als de twee voorgaande mensen waar ik mee sprak. Die hadden allemaal duidelijk één favoriete artiest. Jij hebt er drie, hè?
1: Ja.
0: Je hebt er waarschijnlijk wel meer, maar over de 80's dan.
1: Ja, de 80's, dat is zo een eindeloze quizlijst. Dat je moet echt lucky krijgen.
0: Is het echt? Je kunt dus heel veel vinden daar.
1: Ja.
0: Want je bent niet echt opgegroeid. Enfin, je bent wel opgegroeid in de 80's, maar het thema vanavond is uitgaan in de 80's. En dan graag ook nog een verhaal met een staartje. Maar dat was bij jou niet het geval, hè, uitgaan in de 80's.
1: Ja, nee, want in 80 was ik 3.
0: Ah ja, dat is nog een beetje vroeg, hè?
1: Ja,
0: maar dansen kan wel, hè, als je 3 bent.
1: Ja. Maar laten we zeggen, vanaf 86 dat ik ze bewust begon mee te maken.
0: Ja.
1: En mijn muzieksmaak kan het ontwikkelen, was ik.
0: Ja, en die magie is ergens blijven hangen dan, van de 80's?
1: Want dat is er eigenlijk altijd ingebleven in combinatie met de 70's en de 80's. Ben er gewoon mee opgegroeid.
0: Ja, van bij jou thuis?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Vertel eens, welke 3 heb je gekozen, als we dat mogen weten?
1: De exacte volgorde weet ik niet meer.
0: Nee, dat doet er ook niet toe.
1: Ja, Old Devil Cold Love staat er in alle gevallen.
0: Ja. Ze was onlangs nog in Brussel, was je erbij?
1: Ik heb het pas veel later gezien. Ik heb bijvoorbeeld ook die filmpjes gezien van in Duitsland en zo.
0: Ja.
1: Ik was dan al aan het denken van, ze zit in Europa.
0: Ja, echt, hè. Ja, maar ja, zo ver weg is ze nu ook niet, hè. Maar ja, inderdaad. Alison Moyet dus. Ja, ziet er nog altijd schitterend uit. Zag ik ook op foto's. Ik was er ook niet bij. Ja, dan de Bangles. Ik zie zelf nog wel soms filmpjes op Instagram voorbij komen van Susanna Hoffs. Die loopt daar nog altijd vrolijk rond te springen. Wat heb jij met de Bangles?
1: God, dat is ook jeugdsentiment. De Bangles toen... Toen dat zomer was en de Bangles kwamen op de radio, liepen we daar gelijk kleine hitjes, zeg maar.
0: Ja, dat dansje mee te doen.
1: Ja.
0: En dan, daar weet ik nog, dat is niet bij het nummer. Je hebt Tochi gekozen, maar ook die ene clip, hè?
1: Ja.
0: Daar zijn ze eigenlijk legendarisch mee geworden, hè? Het was ook het tijdperk van MTV nog en zo.
1: Ja, dat was een van de eerste clips dat ik zag op MTV eigenlijk.
0: Ja, die getekende clip. Ja.
1: Ja.
0: En jij koos voor Tochi? Waarom Tochi?
1: Dat is ook ergens weer een keuze die je moet maken. Ik had natuurlijk een gekender nummer kunnen nemen, maar dat is één uit de zoveel dat ik graag hoor.
0: Ja, ik snap het. Het is ook maar een momentopname, hè. We gaan eens luisteren, Dimitri. We waren er niet live bij, niet jij, niet ik, maar we gaan doen alsof, hè, de volgende minuten. That Old Devil Called Love. Dankjewel om te stemmen en veel luisterplezier.
1: Dankjewel.
0: Groetjes. Joe.

Aretha Franklin, Think. Caroline moest er geen twee keer over nadenken. Dag, Anne, schrijft ze die ene onvergetelijke ethische avond. Dat was toen ik voor het eerst niet deed wat van mij verwacht werd. Ik was 17 en zou om 12 uur thuis zijn. Mijn vriendinnen wilden nog naar een andere fuif. En ik ben toen maar gewoon meegegaan zonder mijn ouders te bellen. Stel je voor, was voor mij toen echt wel revolutionair. Toen ik 1 uur na tijd weer binnenkwam, heb ik flink onder mijn voeten gekregen, maar geen greintje spijt. Ja, zo was dat toen, hè. Toen dachten we, we lossen dat zelf wel op hier zeker, hè.

0: Beetje ironie op woensdagavond. The Love and Spoonful and Summer in the City. Niks is minder waar hoor, als ik zo naar buiten kijk. Ja, de 80s. Als ik eraan terugdenk, België trad echt wel op het voorplan toen. Hè, met de New Beat en de legendarische zondagnachten van de Boccaccio Live. Vaak tot maandagochtend. Niet alleen met België, maar ook Nederland. Frankrijk en Duitsland vertegenwoordigd daar. Was je erbij misschien? WhatsApp 0477 900 800. Zometeen ook nog wat 80's voor Dimitri, denk ik. We gaan de Egyptische tour op. Dan toch, dankzij Susanna Hofs en haar vriendinnen. Met haar bengels schudden ze ook nog een sloken uit haar mouw zometeen.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is los.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
9: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
11: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
12: Oh, de Amazon Prime Deal-dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
14: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
15: Ook in mij?
14: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
16: Achter jou staat Xerius.

Ja, zo mooi, hè. Anne Christie, dag vreemde man. Jamie vraagt zich luidop af of Rick Astley toevallig in de playlist staat vanavond. Ik vrees ervoor, Jamie, maar zet hem zeker in onze top 800, hè. Nostalgie. Plus, stappen in de 80's. Frank was voor het betere doe-het-zelf-werk en hield zelf alles een feestje. Met één daarvan nagenoeg zonder muziek, omdat de DJ niet kwam opdagen. Ik was degene met de grootste platenverzameling, schrijft hij. Dus zeiden ze, Frank, jij doet dat maar. Ik had nog nooit van mijn leven voor een zaal muziek gedraaid. Dus maar met de bibber in de handen. Dit jaar vier ik mijn 35ste jaar als DJ. Job van je leven.

Dat is soms toch wel schrikken zo tijdens een rustige herfstwandeling van die fietsers die aan je voorbij razen door zonder te bellen. In de 80's hoorde bij elke fiets bijna vanzelf dat typische metalen tring-tring geluid. In België moest een fietsbel toen trouwens wettelijk hoorbaar zijn tot op 20 meter. En hoe zit dat nu? Sepp die pluistert morgen voor je uit door even aan te bellen bij Stef Willems van Vias. Wat zijn de regels? Is die fietsbel verplicht? En mag je die zomaar altijd gebruiken? En hier de 80's aan je deur met Christopher Cross, de Jay Giles Band en Modern Talking. En jouw 80's feestverhaal ook na 7 uur. En eerst trekken we nog even de broek aan. Baby makes her blue jeans talk.

0: laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Ixina.
0: Info in je winkel of op ixina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Code Yellow.
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Mannekes!
9: Bompie!
8: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
9: Wat blief!
8: Bij Gamma krijgen we
10: 25% korting op alle verf?
8: Oh, je weet het al.
9: Ja, ja!
8: Oh, en wat gaan we doen dan?
9: Schilderen natuurlijk!
10: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
8: Nee, nee, zeker niet.
11: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: 7 decennia duren lang en al zeker als het over je carrière gaat. Zie ze doen aan de aftrap zometeen. De Stones.
13: Your golden years. Nostalgie plus.
12: Eerst nieuws en graag ook een beetje weer, hè, Frauke?
14: Goedenavond. De studentenprotesten in Luik lopen volledig uit de hand. Alle handelaars in Luik hebben een B-alert gekregen om hun winkels te sluiten. De politie heeft ook het station gesloten. Want er zijn grote rellen in het centrum van de stad. Relschoppers gooien er stenen naar winkels en restaurants en plunderen ze. De politie zette het waterkanon en traangas in. En pakte ook al 32 mensen op. Intussen zit een groepje scholieren samen met de Franstalige onderwijsminister. Ze willen hun bezorgdheden vertellen over de besparingen en de betogingen. En ook de federale ministers zitten rond deze tijd samen over de begroting. Premier De Wever heeft de gouverneur van de Nationale Bank en de directeur van het agentschap voor de schuld uitgenodigd. Zij moeten de ministers nog eens duidelijk maken hoe ernstig de situatie is. De ministers moeten tot 10 miljard euro zien te vinden. En de deadline is al over 5 dagen. Maar op de N-VA na is niemand tevreden over het voorstel van De Wever. Vooruit en Les Engagés vinden het veel te rechts en de MR wil niet weten van de BTW-hervorming die erin zit. En de Sloveen Primož Roglič is voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. De 2 Fransmannen Armi Rail en Dick Omble werden 2e en 3e. Jammer voor onze landgenoot Ilan van Wilder. Hij was 5 seconden trager en eindigde 4e. Bij de vrouwen won de Zwitserse Marleen Reuser voor de 2e keer op rij. Ons land pakte in totaal 5 medailles op het EK wielrennen. Vanavond en vannacht gaat het regenen en lokaal is er ook kans op een stevig onweer. Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Morgen eerst nog enkele buien, daarna meer opklaringen. Het is ook een bak frisse rond 16 graden. Ook vrijdag nog regenachtig bij 18 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af, met soms nog buien.
12: Dankjewel, Fraukje. Aanschuiven op de E313 Lumme Antwerpen. Ik weet ervan. Nog 37 minuten tussen Massenhoven en de Ranst. En op de E34 Turnhout-Ranst verlies je 35 minuten van Oelichem tot Ranst.
15: Jouw verhaal met

Officieel een 80's plaat uit 81. Ik weet het niet meer zo, maar hij zal wel eens gepasseerd zijn op een van mijn 80's fuiven. Waar hing jij uit zo'n 40 jaar geleden? Een fuif, een jeugdhuis, een dancing of een studentencafeetje? En wanneer kreeg zo'n avond een onvergetelijk vervolg? Leerde je partner kennen bijvoorbeeld, je beste vriend of vriendin? Is er één legendarische avond waarover je 40 jaar later nog de mond vol hebt? Vertel het me via WhatsApp 0477 900 800. En dit zingen we nog steeds na 60 jaar.

Sophia laat weten dat ze het niet zo had voor die die-hard new beat van in de 80s. Mag dan wel Belgisch zijn, maar toch. En dat is meer dan oké, Sophia. Fijn dat je luistert. Ook Peter liet de Boccaccio links liggen 40 jaar geleden en koos voor het jeugdhuis. En voor Ene Luc, toffe kerel waarmee ik zomaar eens aan de praat raakte. Vorige week samen nog een concertje meegepikt. Mijn vrouw noemt onze vriendschap mijn oudste huwelijk. Misschien is ze een klein beetje jaloers, hè, Luc? En Sophia, ik hoop dat dit meer spek is voor jouw bek. Of hoe zeg je zoiets? Modern talking.

0: Om te winnen moest je joggen, weet je nog? Zo leek het toch in de 80s. Of aan de aerobics met Jane Fonda. En die beenwarmers die kon je ook gewoon over je jeans dragen. Liefst met een botje eronder. En ik had ook zo'n metaalkleurige jas. Metaliek blauw, weet ik nog. Ik leek eigenlijk wel een beetje op die jongens van Modern Talking. Oei oei. SOS, gelukkig maar. Abba zo meteen. Sleep
1: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsof.
4: Wat blieft?
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Even bollen
6: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Oh, dokter, het gaat niet meer.
12: Oei, en hoe lang speelt het al?
10: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
12: Oh, klassiek geval.
10: Is het nog te redden?
12: Nee. Tijd voor iets nieuws.
10: En waar vind ik dat?
12: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
10: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
12: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
10: Gratis?
12: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
1: Macri, waar beter slapen begint. Het beste uit de 60s, 70s en

0: Een beetje zoals de poster in Yuppie, maar dan een beetje pikanter, laten we zeggen. Centerfold en de Jay Giles Band. Ja, ik lees hier uitgaan in dancings in Duitsland. En dan vraag ik me af, in de 80's, hoe kom je dan in Duitsland terecht? Een hele goede avond, Patrick.
1: Een hele goede avond dan.
0: Vertel het eens.
1: Hoe je daar terecht komt.
0: Ja.
1: Je bent 17 jaar. Werken was dan... hoe zou ik zeggen, de mens... We moesten nog onze legerdienst doen.
0: Ah ja, natuurlijk.
1: En dat was dat altijd. Als je ergens ging om werk, dan zeiden die altijd maar van... Ja, maar kom ik terug als je je legerdienst gedaan hebt.
0: Hoe bedoel je, als je ergens ging om werk?
1: Ja,
0: als je wilde werk zoeken.
1: Solliciteren voor werk.
0: Maar het was ook verplicht, hè, toch?
1: Ja, dat was dan verplicht. Nog. Ja, dat was dan nog verplicht. En dan heb ik beslist om binnen te gaan als vrijwilliger.
0: Oké. Ja.
1: En ja, dat was voor 2 jaar, maar uiteindelijk is dat 10 jaar geworden.
0: En
1: dat is een carrière geworden. Maar een korte carrière. Maar dan mijn eerste jaar waren in Duitsland.
0: Ja.
1: En Duitsland was dan in de jaren 80... was dan ook op het gebied van elektronische muziek waren die dan redelijk vooruit. En in die dansings waarom wij gingen, dat was Kalkar, Kleve, Straal, dat was de omgeving van de waarom wij gekazerneerd waren.
0: Ja.
1: Dat was dan altijd, dat liefde daar veel.
0: Ja, die Deutsche Welle.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zeker. En dat was dat waren die gelijk Kraftwerk en zo, dat waren de groepen van de jaren 70, maar nog zeker 80 waren die zeker nog redelijk aanwezig daar.
0: Ja, zeker. Ik hoor daar ook veel New Wave in, hè. Dat is toch een beetje... De New Wave heeft daar ook van meegepikt, hè?
1: Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. En dat was dan, in de kazerne zelf was er daar een klein winkeltje, hoe zou ik dat zeggen, een soort bibliotheek, maar waar had ook LP's kon kopen. En ik heb een heel deel van mijn LP's daar gekocht.
0: Ja. Heb je ook in België gelegerd gezeten?
1: Daarna, dat was dan, dan ben ik afgekomen, dan ben ik ook gehuwd in... ik heb in Zimmerzaken gezeten en in Kokzijde gezeten.
0: Ah ja, en was het verschil België-Duitsland?
1: Duitsland was het moment, hoe zou ik zeggen, dat was een heel ander leven. De Duitse bevolking, ik kan u een voorbeeld geven. Wij gingen de zondagmorgen gaan frühstücken, dus gaan ontbijten.
0: Ja, lekker.
1: In een gewoon café. Daar dronk hij, maar dan kreeg je bijvoorbeeld broodjes met gehakt en dat was dan, dat kreeg je dat gratis bij uw bier, bijvoorbeeld. Ja, dan was dan, ja...
0: Veel guller als hier eigenlijk.
1: Ja, guller.
0: Dat zou ik niet verwachten.
1: Veel rapper aanvaard.
0: Ja, ook. Oh ja.
1: Ja, dat vond ik toch ook, ja.
0: Bijzonder. Ja.
1: Ja, iets dat was heel iets bijzonders. En waar dan wij waren, dat was natuurlijk een legerbasis. Maar dat was ook een stad waar de militairen zelf woonden. Hè.
0: Ja.
1: Er was ook altijd een heel deel Belgisch. Hè.
0: Ja. Heel bijzonder moet dat geweest zijn. En heel dankbaar ook voor de muziek uit die tijd. Hè. We gaan eens luisteren naar Kraftwerk. Dankjewel Patrick. Je bent net verhuisd, dus ik wens je nog veel plezier met het uitpakken en het stationeren daar. De groetjes ook aan Anne en tot binnenkort.
1: Dat
0: Groetjes.
1: Joe.

0: Ride like the wind. Het zal wel zo dadelijk zeker, hè, buiten. Ik ben heel benieuwd wat ik daar ga tegenkomen. Enfin, Marianne uit Herentals laat weten. Ik liep constant met mijn Walkman op mijn oren in de 80s en Christopher Cross aan de binnenkant. Ik was in de jaren 80 eigenlijk helemaal geen fuifbeest. Liever met een paar op café voor een goede babbel. Ja, dan blijf je liever ver van de dansvloer, dat begrijp ik. Tenzij je zelf met het volume kunt spelen misschien. Laat staan zometeen.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.
6: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
7: Jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
9: Code Yellow!
10: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk, hè. Dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
10: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
11: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
15: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
16: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
15: Ja.
16: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
15: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
16: Oef, dat is een pak van mijn hart.
15: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
17: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: Joehoe.
19: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
18: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
19: Amai, zalig, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
20: Bebat.
17: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

Last Dance voor de disco misschien aan het eind van de 70s, maar ze baande wel een weg, die Donna, voor de synthpop, de new wave en dat typisch elektronische geluid van de 80s. We kregen er net ook al een staaltje van met Kraftwerk, dankzij Patrick. Bedankt, hè, Patrick. Je zou kunnen zeggen dat Donna Summer eind jaren 70 al een beetje als de 80s klonk, nog voordat die begonnen waren. ABC.

daarbij bleef het. 3 jaar later kom ik hem toevallig opnieuw tegen op Kot in Leuven. Meteen elektriciteit. Volgende dinsdag zijn we 30 jaar getrouwd. Oh yeah. Dat is een serieus staartje, Katja. Proficiat alvast voor volgende week. Feest nu met His Royal Badness en de man van legendarische staartjes. In de vorm van badass aftershows. Prince, sign of the times.

0: Shirley Bassey, This Is My Life. Het zal wel zijn, zeker uitgaan of thuisblijven. Je kiest helemaal wat je zelf wil. Trouwens, voor al wie veel liever bij de buis bleef in de 80's, morgen wil ik weten, wat kwam er thuis op televisie toen? Wat keek je met ma en pa? Wanneer moest iedereen stil zijn? En vooral, wie had het kaske? Want er was wel meer dan alleen een knop op je tv. Vertel nu al als je wil via WhatsApp 0477 900 800. Wij vieren de classics en de vrijheid in Your Golden Years na 8 uur. It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
3: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
4: Nou, hartstikke? Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel uw geld nog eens.
3: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
4: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
5: En doei.
4: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
6: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
1: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.

0: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Nieuwsblad Podcast. Een week en er is weer wat gebeurd in showbizland. Ruzie in de bekende Vlaming. Hebben we dat al vaak meegemaakt, Desna?
1: Af en toe gebeurt dat wel eens, hè?
2: Ja,
1: toch?
2: Maar zo openlijk als nu.
1: Ja, het is een social media war.
0: Het is echt moddergooien, wordt er ook wel gezegd. Heerlijk. Waar we het vandaag over hebben. En uiteraard met de deskundige mening van Desna Lespinois. Dag, Desna.
1: Hey, dag Robin.
0: En ook Nick de Schutter, een andere deskundige. Dag, Nick. En onze producer heeft ook een rol, Nathalie Delporte.
3: Ja!
0: De quote voor in de boekjes die wij moeten raden, dat is voor straks. We gaan eraan beginnen. Ik ben Robin Vissenakens en welkom bij de Showbiz Club.
4: Koriander.
5: Koriander, het is gebeurd.
6: Wat hebben we vandaag geleerd? Top.
0: Wie ben jij echt?
7: Champion!
0: Ja, ruzie tussen Bart de Pauw en stand-up comedian Xander de Rijcke. En dan laat Goedele zich ook nog eens horen. Goedele liedjes.
1: Ja.
0: Maar begint uiteindelijk toch even te schetsen bij Bart de Pauw. Die heeft een show, een theatershow. En rekent een beetje af met een aantal mensen die kritisch waren over zijn persoon.
1: Ja, nu natuurlijk, comedians die hebben het altijd over andere bekende personen. Dat is ook een klein beetje wat het grappig maakt. Maar hier voel je inderdaad, er is een klein persoonlijke vete die speelt.
0: Ja, hij zei tegen, of tenminste over Xander de Rijcke, die praat alsof hij een vod in zijn mond heeft. Hm. En Goedele Liek is over haar leeftijd iets, van een beetje ouder worden.
1: Ja, dat vond ik laag gevonden in alle eerlijkheid.
0: Maar dus, Xander de Rijcke heeft daarop gereageerd, zoals ook een stand-up comedian zou doen.
8: Hey muis, lees ik hier net dat je het over mij hebt in je nieuwe zaalshow. Daar schrok ik wel van. Normaal, als je iemand wil neuken, stuur je een berichtje vooraf. Eerlijk, dat is je volste recht. Behalve dat ik liever uitgelachen werd door de Bart de Pauw van 20 jaar geleden. Want aan alle clips van je nieuwe zaalshow te zien, was je duidelijk de laatste keer grappig toen vrouwen ook vrijwillig of uit angst met je wilden samenwerken. Maar goed, ik kan het niet allemaal hebben. En aan uw ticketverkoop te zien, jij ook niet.
0: Bam.
2: Dat is vakkundig afgerekend, hè?
0: Ja. Ja. Wat vinden we daarvan? Is dat nodig?
1: Oh,
0: want het geeft toch meer aandacht dan Bart de Pauw dan uiteindelijk.
2: Absoluut.
1: Ja, ergens snap ik ook wel als je je echt misnoegd voelt dat je dat ergens wil uiten. Maar bon, dat kan een lang spelletje worden. Hè, van niet eens wel eens een heen en weer gedoe. Het is hier gelukkig redelijk snel uitgedoofd. Maar bon, ja, ik denk dan altijd, ik zou die persoon zijn die denkt van whatever, ik zal me wel even op de achtergrond houden. Dan, zoals je vroeger zo zei op school, pesters moet je geen aandacht geven. Zo dat. Dat zou ik doen. Maar kijk, ik denk dat dit op deze manier misschien ook wel goed is geweest voor Xander. Hij heeft er ook veel aandacht door gekregen.
2: Tegelijk, dat is ook wel iets wat Xander niet vreemd is. Hè. Mm-hmm. Hij heeft doorheen zijn NDR-conferences, dat houdt het voor bekekens, ook wel zo wat vetes opgebouwd met mensen en die dan later ook in zijn shows gebruikt. Hij heeft zo heel beroemd Ruben van Gucht een keer opgevoerd nadat hij daar herhaaldelijk kritiek op heeft gehad. Ja, het zit heel hard in zijn brand. Dus dat hij reageerde, ja, dat snapte ik wel. En het is ook, ja, het is een heel, heel scherpe comeback. Maar ja, het is wel in Xander zijn stijl. Dus ik kan dat nog wel zien in zijn persona als comedian.
1: Je merkt langs de andere kant ook wel dat als comedians iets meer, bij iedereen geliefd zijn, dan ga je daar rapper in mee in dat mopje of zo. Dan ga je daar rapper omarmen. En ik denk in deze zijn er heel veel tegenstanders ook nog altijd van Bart de Pauw. En kan je het je ook wel permitteren om daar gewoon vol een bak tegenin te gaan?
0: Ja, want hij zegt ook hey muis, want als je niet weet waar dat vandaan komt...
1: Dat is een koosnaampje dat Bart toen in der tijd bij zijn sms'jes naar vrouwen gebruikte. Dus het is heel bewust ook een paar steken uit.
0: En weet je dat dan Xander de Rijcke ooit heeft een trofee gekregen?
1: Ja.
0: Uit handen van...
1: Van Bart de Pauw,
0: Bart de Pauw, ooit als voor Philip Geubels nog was hij. Dus om maar te zeggen hoe je idool dan toch, dat je in conflict komt met je vroegere idool, laat het mij zo zeggen.
1: Ja, mensen veranderen natuurlijk. Hè,
2: Never meet your heroes.
0: Ja, dat is ook zo. Hè? Zeggen ze vaak. Hè?
2: Ja, inderdaad. Het kan alleen maar tegenvallen uiteindelijk. Ja. Hè?
0: En dan is er nog eens Goedele Liekes. Die ging zich ook bemoeien met een online filmpje. Wat zei ze daarin precies?
2: Ja, dus zij werd door de mangel gehaald door Bart in zijn zaalshow. Omwille van haar leeftijd. En omdat Bart iets zei van dat ze er toch niet meer zo goed uitziet tegenwoordig of zo. Nu ja, dat was inderdaad redelijk laag bij de grond. Goedele heeft daar ook op gereageerd op Instagram. Wat ik wel atypisch vond. Van Xander de Rijcke verwachtte ik dat. Van Goedele Liekes absoluut niet.
0: Ja, als je in de verrader ziet, is toch ook wel iemand die durft gas geven en een beetje met de voeten
2: zeker,
0: vooruit gaan.
2: Maar zo heel persoonlijk op een andere bekende Vlaming.
1: Ja,
2: op
1: we hebben het nog
2: media
1: niet gezien bij haar, denk ik.
0: Nee,
1: ja, maar aan de andere
0: niet
1: kant, ik snap het ook wel. Want het gaat echt wel over haar uiterlijk, over haar persoonlijk. Het is wel een redelijk brute aanval.
2: Mm-hmm. Ja, en eigenlijk ook een aanval, denk ik, wat dat dan voor Goedelen heel belangrijk maakt. Ja, als je één vrouw gaat age-shamen, ja, wat dat eigenlijk wel een beetje is, ja, dat is ook iets wat voor alle vrouwen nefast is.
0: Ja, dus we dachten, hè, je hebt een goed contact met Goedelen.
1: Ja, ik dacht, ik hoor hij zelf, waarom vond ze dat belangrijk om daarop te reageren?
3: Allee, ik kan er wel mee lachen, maar het is duidelijk dat hij wraak probeert te nemen op het feit dat ik destijds voorstander was van het uitzenden van die documentaire, het proces dat niemand wou. En dat hij heeft dat tegen proberen te houden, die uitzending. En er is een documentaire waarin de slachtoffers van hem, waarin zij hun verhaal delen en waarin je ook feiten ziet en sms'en getoond worden en enfin, al dat soort zaken. En ik vond het maatschappelijk heel belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zoiets zagen, omdat je hoort heel vaak van, ja, maar mogen wij nu niks niet meer? Mogen we geen complimenten meer geven? Ja, natuurlijk, dat mag allemaal, dat mag zeker. Maar wat je in die documentaire heel mooi ziet, is hoe subtiel intimidatie begint met inderdaad een grapje en een compliment. En dat mag allemaal, maar hoe je ook over de schreef gaat als dat te veel wordt en als dat te heftig wordt, als dat honderden sms-berichten op een nacht zijn. Wat ook belangrijk is, is dat je begrijpt dat met lieve, leuke, schattige, grappige mensen zoals Bart, dat die ook domme dingen kunnen doen, dat die ook over de schreef kunnen gaan. Dus ja, ik vind Bart nog altijd een leuke, intelligente man. Ik was groot voorstander van het feit dat hij eindelijk terug een show kon gaan doen. Van mij mag hij ook onmiddellijk terug op televisie. Maar ja, ik ging naar die show gaan, maar ik hoor nu dat het niet zo goed is, maar ik ging anders wel eens naar die show gaan luisteren. Ik vind trouwens ook dat VRT destijds overgereageerd heeft om onmiddellijk de samenwerking met het productiehuis stop te zetten. Dat is nogal een financiële strop geweest, hè. Dus ja, maar uiteindelijk is het allemaal zo zwaar. Ik vind het wel grappig. Het is duidelijk dat hij wraak probeert te nemen, zowel op mij als op Sander de Rijcke. Ja, soms vraag je je af, heeft hij er zelf iets van gesnapt van wat er gebeurd is en waarom hij veroordeeld is? Dat gaat niet over een grapje zomaar, Bart, maar kom aan, hè. Ga voort met je show. Doe weer een programma. Van mij mag dat allemaal. En van mij moet ook met mijn uiterlijk lachen als een oudere vrouw. Joehoe. Maar lacht ook met dat van u dan.
0: Ja, het is toch ongelooflijk.
1: Het is wel genuanceerd ook wel. Allee, ik vind het wel tof dat ze dat... ja, ze kan er op zich wel mee lachen, maar het moet inderdaad wel fair zijn.
0: Mm-hmm. Ze zegt ook wel, aan uw show naar het Gent is het niet zo goed.
1: Ja, we hadden even die andere reacties. Ja,
2: super, hè.
0: Maar zou het echt onder haar... heb je nu het gevoel dat het onder haar huid was gekropen?
1: Dat denk ik niet, maar het is zoals Nick zegt, het is wel een bepaald ding. De leeftijd bij vrouwen, zeker in de media, is sowieso een ding. En ik denk wel dat ze zich aangesproken voelde voor een groep mensen en dat ze daar wel haar platform wilde voor gebruiken.
0: Mm-hmm. Ik zou persoonlijk als manager van Bart de Pauw toch ook zeggen, maar jong, we gaan dat niet on stage. We gaan dat positief houden. Hè? Want het lijkt het op een afrekening, zoals hier gezegd werd?
2: Deels wel, hè.
1: Ik heb wel het gevoel, je moet ook wel even kaderen, die man is ook heel lang geen platform gegeven geweest. Hij heeft heel lang niks mogen vertellen. Er is veel over hem gezegd geweest, maar hij kon nooit reageren. Dat is gewoon een feit. Dus ik kan me voorstellen dat het heel menselijk is als je dan dat platform eindelijk terugkrijgt, dat er heel veel opgekropte zaken zijn die je dan wil uiten. Of het op een juiste manier geuit is, of het slim is om dat alsnog te doen zoveel jaren na datum, dat weet ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dan denkt van, hele mannen, nu ga ik het wel eens gezegd hebben.
2: Ja, en ik denk dat hij daarin ook gesteund wordt door een deel van dat Vlaamse publiek dat eigenlijk heel die periode lang vol achter hem is blijven staan. Je zit daar, ik denk dat dat een van de meest polariserende mediakwesties van de laatste jaren is geweest. Je hebt een heleboel mensen die zeggen, dat kon echt niet door de beugel, inclusief de rechters. En dan heb je een kleine groep van mensen die zegt, ja maar nee, de Bart die is van ons en hij heeft gelijk. En daar kapitaliseert Bart de Pauw heel duidelijk op. En dan brengt dat ook gewoon geld op, hè, met media-aandacht die hij anders nooit had gehad.
0: Hij zat vorige week in de tafel van Gert. Hè, en daar was Mauro, die jonge kerel, wel een heel scherpe vraag stelde. Over, ja, want Walter Dame was zeer positief over het is tijd dat we dat vergeten en zo. Maar Mauro, heb je het gezien?
1: Ja, ik heb het gezien, maar Mauro staat ook bekend voor geen blad voor de mond te nemen. Ik vond dat goed.
0: Wat
1: ook
0: was die vraag? Zo,
1: hoe zei het nu weer juist exact?
2: Het ging in de richting van Bart, denk je niet dat je minder hard zou zijn aangepakt als je, net als Tom Waas, een soort van initiatief had genomen om een soort openbare boetedoening te doen, hè, zoals Tom Waas heel duidelijk
0: gedaan heeft. Koppelen zoals Tom Waas gedaan heeft richting sensibilisering. Zo, voilà. Dat was toch echt boenk erop. Dat was de vraag die je dan toch wel verwachtte.
2: En dan kreeg je een heel ontwijkend antwoord, van Bart.
0: Dat zegt ook een beetje veel.
2: Dat is eigenlijk wat Goedelen hier ook zegt. Van, ik weet niet of hij het goed beseft.
0: Nee. De storm is gaan liggen, hè, daar gaan we vanuit.
1: Ja,
0: en we wachten op.
1: Kalm worden.
0: Ja, het kalm worden, ja, vanaf, kijk. Televisie, de waves zijn er. Hè. Dus je hebt de eerste wave in het najaar is zo augustus, eind augustus. En dan starten een aantal programma's op. De tweede wave is ingezet met de slimste mens.
1: Mijn
0: restaurant. En Kamp Jeroen is ook gestart. En plots zie ik daar opnieuw Margit Hermans. Denk ik, daar zie ik haar.
2: Die vrouw is niet van het scherm te halen.
1: Ze was echt in alles gezien. Echt, ja.
0: Maar ook een koppel, een mooi koppel. Je zou denken voor de eeuwigheid. Meteor en Céline van Uitsel.
1: Ja, die waren toen op het moment van de opnames waren ze nog samen, hè, Meteor en Céline.
0: Ja, en wij dachten op de meeting van, daar moeten we toch eens iets mee doen. Want we zien heel veel tv-programma's waar de relatie of sommige dingen al wat achterhaald zijn.
1: Ja, het is blijkbaar lang op voorhand opgenomen dan, merk ik. Ik zou denk inderdaad. Uiteraard teken je contracten en je doet daaraan mee. Ik kan niet eisen dat een aflevering niet uitgezonden wordt. Maar ik zou het daar wel moeilijk mee hebben als je net een breuk achter de rug hebt. En je ziet elkaar zoals lovey-dovey koppel op tv voor heel Vlaanderen. Ja, dat is de moeilijke.
2: Ja, nu, ze waren niet super lovey-dovey in de uitzending. Dus dat viel dan eigenlijk nog relatief.
0: Ik weet
2: niet of er al iets scheef zat. Zover ga ik niet gaan.
1: Ze waren geen klefkoppel, bedoel ik.
2: Voilà, inderdaad. Nu, Kamp Jeroen blijkt een van die programma's te zijn die eigenlijk net niet per se heel erg lang op het schap blijft liggen. Dus dat wordt relatief snel op opname ook uitgezonden. Maar ja, natuurlijk, in die paar maanden tussen opname en uitzending is het wel fout gegaan tussen Meteor en Céline. Waarom, weten we nog steeds niet. Dat is een van de best bewaarde geheimen in de showbiz. Maar ik heb dan wel eens gevraagd aan de productie van Kamp Jeroen. En redacteur Sam Petermans, die wist mij te vertellen dat dat ook een risico is voor hen eigenlijk, dat zij nemen.
5: Kamp Jeroen is een programma dat gespeeld wordt door duo's. En dan vinden wij het natuurlijk leuk om koppels te vragen om mee te doen aan het programma. Naast Céline Meteor zijn Mathieu Terijn en Brechtje Iding binnenkort ook te gast. Maar als je een koppel vraagt voor het programma, dan loop je natuurlijk altijd het risico dat er iets misloopt tussen opname en uitzending. Op zich geldt dat eigenlijk evengoed voor de vriendschapsrelaties. Daar kan ook altijd iets mislopen. Alleen als dat gebeurt, dan wordt dat natuurlijk iets minder breed uitgesmeerd in de pers. Maar uiteraard hebben we wel achteraf met hun gecommuniceerd. En zowel Céline als Meteor zijn allebei professionele mensen. En ze hebben hier dan ook eigenlijk nooit moeilijk over gedaan.
0: Ja, wat zou kunnen zeggen, er helemaal uitknippen. Gedaan.
2: Voor hetzelfde geld wil je dat echt niet meer zien. Hè.
1: Maar hadden ze dat recht ook als deelnemer om dat te eisen? Ik weet niet.
2: Ik denk eigenlijk dat je dat, zeker als BV van een bepaald statuur, dat je dat altijd wel kan zeggen van sorry, maar dit gaat niet meer uitgezonden worden. Toch?
1: Ik weet het niet. Ja.
2: Allee, ik denk dat je wel bruggen... Er kunnen in beide richtingen bruggen verbrand worden. Als het productiehuis daar niet in volgt, denk ik, dan gaat ZBV misschien niet meer in zee gaan met dat productiehuis. Andersom natuurlijk, ja. Je mag dat ook niet te vaak.
1: Maar je merkt ook wel dat heel veel BV-koppels niet samen doen. Hè? Dus dat is ook wel een van die redenen waarom. Je merkt dat inderdaad dat vaak, dat wij dat dikwijls zeggen als journalisten, oh, dat zou tof zijn als die of die samen in een programma zou zitten. Of al gewoon een dubbel interview wil geven. En dat is wel iets waar je merkt dat BV's niet happig op zijn. Eén, omdat het een inkijk in privé ook wel is. Mm-hmm. En twee, omdat je inderdaad wel dat risico loopt van, ja, wat als het stuk loopt. Hè?
0: Ja, Koen en Chris, dat zien we niet direct stuk lopen. Hè.
1: Dus als twee broers die...
0: Zeg maar, ja, bon, dat wil dus zeggen dat er... is het zo, of is dat alleen maar een indruk dat heel veel tv-programma's heel vroeg worden opgenomen en lang op de plank, wat jij daarnet zei, Nick, blijft liggen? Of?
1: Wel, ik vroeg mij dat ook af. Daarom heb ik een klein beetje een belronde binnen de Vlaamse productiehuizen en zenders gedaan. En eigenlijk is het zo dat de tendens is om steeds later op te nemen. In die zin, heel veel productiehuizen gaven mij de bevestiging. Kijk, budgetten zijn gewoon moeilijker vandaag de dag in het medialandschap. Het is moeilijker om die kijker vast houden, voor zenders ook moeilijker om dat allemaal bol te werken. En dus komen die bestellingen, voor definitieve bestellingen om een productie aan te gaan, een programma te maken, later binnen en moet er op kortere tijd iets opgenomen worden. We zijn nu bijvoorbeeld najaar. Sommige productiehuizen bevestigden mij dat het volgende jaar bij hen nog niet vol zit aan bestellingen, maar dat zij zich daar ook niet zorgen over maken, want dat is nu eenmaal nu die nieuwe tendens. Dus eigenlijk nemen we later op.
0: En vinden ze dat tof of niet? Want ja, de druk wordt toch een stuk...
1: Het is moeilijker voor hen, ja, zeker en vast. Het is sowieso moeilijker. Ze merken ook dat zenders minder risico's nemen. Dat hoor ik van alle productiehuizen. Die zeggen mij ook gewoon van, ja, er wordt op safe gespeeld omdat het allemaal budgetair moeilijker is. Dus wie krijgt er een volgend seizoen? Ja, die sterkhouders. Hè. Je weet dat de slimste mens komt altijd terug. Blind Getrouwd komt altijd terug. De Mol komt altijd terug. Dat soort zaken. Je weet dat die programma's een tweede seizoen krijgen. Maar dat betekent ook dat in de programmatie er minder plekjes vrij zijn voor nieuwe formats. En ook dat een zender daar minder in kan investeren. Want die grote sterkhouders kosten ook geld.
0: En programma's zoals waar er gewoon koppels aan meedoen, onbekende mensen, ja, die kan je ook wel langer op de plank, huisgemaakt of zo, dat soort zaken.
1: Inderdaad.
0: Kun je een beetje uitstellen, kijken wat de concurrentie doet, zal daar ook misschien een stuk mee te maken hebben.
1: Ja, dat laatste, dat weet ik nu niet precies, maar het is wel zo dat, dat de productiehuizen onderling een klein beetje afspreken, de ene al meer dan de andere, over welke gezichten komen meer naar voren. Soms zijn het ook managers die zelf signaleren, kijk, dit en dat programma staat nog aan te komen. Misschien is het interessant agendagewijs dat we het zo inplannen. En daardoor weet je wel een klein beetje van, oké, gaan we nu een gezicht veel zien de komende maanden of net weinig?
0: Ja, en als het van de minister van Media afhangt, mogen VRT-gezichten niet meer exclusief zijn en mogen ze ook overal te zien zijn. Ah ja, wordt het nog moeilijker.
2: Ik vind het wel verdedigbaar.
0: Ja, je sprak daarnet over manager, een van de oermanagers, de godfather himself, is de man van Ingeborg.
1: Ja, Roland Keijert.
0: Ja, die is nu geen manager meer, maar had vroeger toch wel wat namen. Ja,
1: ik weet dat Tom Waas daarbij heeft gezeten, daar heb ik hem nog voor gebeld.
0: Kurt Rogiers.
1: Ja, klopt.
0: Peter van der Veire.
1: Karen Dame.
0: En die hebben we eens gebeld om te vragen, hoe zat dat nu eigenlijk allemaal? Hoe ging dat precies allemaal in zijn werk?
7: Dus in der tijd bestond er, en ik stond mij aan de weeg, van die creatie exclusiviteitscontracten. En die exclusiviteitscontracten stonden voor twee zaken. Punt 1, die waren exclusief verbonden aan een zender. Dus iedereen wist toen van, Koen Wouters werkt voor VTM. Ingeborg werkt voor VTM. Goede Leliekes werkt voor VTM. Dat is nu minder het geval. En het tweede punt waarop dat ik die exclusiviteitscontracten belangrijk vond, was gewoon dat mensen konden erbronnen, dat ze tijd hadden om creatief te zijn. Want ze hadden een programma opgenomen, daar moest er promo voor gemaakt worden, en dan vond ik het belangrijk dat er eigenlijk een periode was dat die presentatoren creatief konden samenwerken met een productiehuis of met een zender aan een volgend programma. En dat mis ik nu een beetje, want nu loopt het zo van het een in het ander. En dat heeft ook te maken met heruitzendingen. Dus eigenlijk is een Tom Waas een gans jaar op tv. Terwijl dat eigenlijk Tom bezig is met maximum 2 programma's per jaar. Dus overexposure is eigenlijk een probleem in de mediawereld.
1: En dat is ook een beetje de reden waarom de zenders erover moeten waken. Dat die gezichten inderdaad niet opgebrand geraken bij de kijkers vooral. Het is eigenlijk aan hen om te kijken dat bijvoorbeeld een Zeg eens Ui niet vlak voor een James & Co. zou vallen. Want dat is 2 keer James na elkaar. Dat zou niet kunnen. Dus dat is wel een ding waar zenders moeten proberen het evenwicht in te zoeken. Mm-hmm. En als een programma lang op de plank ligt, inderdaad, dan komt het soms allemaal samen. We hebben dat bij Axel Dazeleren ook gezien. Heel veel programma's tegelijkertijd. Karen Dame heeft dat ook soms. Ik denk dat dat inderdaad soms ook wel eens in een nadeel kan werken.
0: Wat zo'n kleine anekdote, zoals een manager gaat praten met een televisiezender, dan neemt hij de bekende Vlaming mee, hè, om dat eerste gesprek te doen. Mm-hmm. Maar die maken onderling ook afspraken. Van als het gaat, bijvoorbeeld, een van die dingen dat ik gehoord heb, is als de BV zegt, ik ga een sigaretje roken, even een sigaret, is hij niet akkoord met wat er net gezegd geweest is.
1: Ah,
0: dus dan weet
1: cool
0: de manager van, dus ik moet hier even gaan schakelen en ik heb even het spel alleen om met de zenderbaas dan te overleggen en even volle gas te gaan.
2: Ja. Zodat die BV zich niet asympathiek moet maken.
0: Ja, zo is dat. Dat wist ik niet, maar ik heb dat dan gehoord van een aantal. Maar goed, Zeg, Roland Keijers, nu we hem toch aan de lijn hebben, ook wel eens gevraagd hoe dat medialandschap de laatste tijd zoveel veranderd is. En daar had hij dit over te zeggen.
7: Wat ik heb vroeger altijd geprobeerd om te zeggen, creëer nu een vraag. Dat mensen gewoon vragen van, met wat zou Tom Waas bezig zijn? Of met wat gaat Koen Wouters komen? En dat is nu niet meer het geval. Dat zal natuurlijk wel te maken hebben met de financiële situatie. En er is niet meer zoveel geld als vroeger. Ze kopen nu ook veel buitenlandse formats aan, maar dat ze dan gewoon ook maar een presentator opzetten. Maar het gaat veel sneller. Dus ik vrees dan ook dat hetgeen dat er nu nog gebeurt, zijnde een Ingeborg, een Koen Wouters, een Goede Liekes, Luc Appermond op radio. Dat zijn blijvende gezichten, dat zijn blijvende talenten. Ik denk dat dat nu meer vergankelijk wordt. En dat is een beetje spijtig eigenlijk.
2: Ja, ik snap hem aan één kant wel. Aan de andere kant denk ik ook, onze economie is ook veranderd. Ik denk met 2 programma's per jaar, als je een beetje pech hebt als BV en dat 2e programma slaat niet aan, dan zijn mensen nu ook wel gewoon vergeten na dat jaar. Je zit met we leven in een aandachtseconomie. Het ding wat tv heel goed geleerd heeft van influencers, onder andere, is dat je wel gewoon aanwezig moet blijven. En moet blijven maken. En dat is waarom dat we heel veel ook nog extra content krijgen na programma's. Kijk naar De Verraders en dan dat nabesprekingsprogramma van De Verraders, waarvan de titel mij nu eventjes ontgaat.
0: De Ronde Tafel.
2: De Ronde Tafel, dankjewel. En ja, dat speelt er allemaal op in. Hè.
1: Dat is ook exact de reden waarom dat er tegenwoordig ook sneller seizoenen zijn afgelopen. Hè. En Blind Getrouwd is 2 keer per week. Boer Zoekt Vrouw had dat ook al gedaan. Mijn Restaurant is ook 2 keer per week. Vroeger was het 1 aflevering per week, omdat je weet, mensen blijven dat wel kijken. Dus een seizoen moet ook sneller uitgezonden worden, waardoor je ook sneller als zender weer een nieuw programma in de aanbieding moet hebben.
0: Absoluut, meer BV's, de influencers die er ook nog eens komen. Dus meer mensen, meer gezichten, snellere opfrissing.
1: Ja, dat slaat ook wel een beetje aan bij hetgeen wat we zeiden. Van ja, zenders spelen op safe met de programma's, omdat ze inderdaad met hun budgetten moeten rekening houden. En dan denk ik dat BV's ook een safe choice zijn. Je weet gewoon dat daar ja, op zijn minst een fanbase naar gaat kijken. Mm-hmm. En in die zin denk ik wel dat we de conclusie kunnen trekken, waarom zijn er zoveel BV-programma's de laatste tijd geweest? Ja, net omdat die een veilige keuze zijn.
0: Ja. Maar aan de andere kant, want je zegt zoveel, maar je ziet toch ook in Blind Getrouwd, in Huisgemaakt, in De Mol, zeg ook veel.
1: Maar dat zijn de vaste formats,
0: ja,
1: hè?
0: Ah, ja.
1: Ja, en Blind Getrouwd is trouwens ook een buitenlands format. Hè, waar dat net ook
0: is het in buitenland ook zo dat programma's sneller gemaakt worden en dat tempo zo
1: hoog ligt? Ik heb daar ook eens op rondgebeld en over het algemeen, niet altijd, maar over het algemeen in Nederland wordt het veel langer op voorhand opgenomen. Bij ons bijvoorbeeld heb je De Slimste Mens. Dat is, ik noem het bijna live, omdat je echt zomaar op een paar weken verschil zit met wat je op televisie ziet, soms zelfs een paar dagen afhankelijk van wanneer in die antennedata. En dat wordt gewoon bijna onmiddellijk opgenomen. Je zit daar heel actueel, ook met de mopjes die je hoort, met de mensen die je ziet. Mm-hmm. In Nederland is dat een verschil. Dat wordt een jaar op voorhand opgenomen. En dan zie je pas later al die mensen, die kandidaten. Maar is ook een risico, vind ik, voor de mensen die deelnemen. Dus dat is een groot verschil. En ja, ik wil niet te hard voorop lopen op de zaken. Maar wij waren er onding ook over bezig, Nick en ik, van ja, dat zou wel eens kunnen als je meer co-producties krijgt tussen Nederland en Vlaanderen. Dat wij misschien ook iets langer op voorhand die programma's gaan opnemen en die langer op de plank laten liggen.
0: Ja. Want ja, De Verraders wordt nu opgenomen zeker. Hè? Oktober
1: dat is volgens mij al afgerond. Maar dat is meestal rond deze periode.
0: Want ja, dat is toch een jaar
2: super ver op voorhand.
1: Dat is een van de weinige programma's, eigenlijk de uitzondering op de regel, dat zo lang op voorhand bij ons in Vlaanderen wordt opgenomen. De meeste programma's zijn echt meestal in het najaar, als ze in het voorjaar te zien zijn, en omgekeerd.
2: Ja, eigenlijk, ik was aan het denken, het is nu het perfecte ogenblik om zo op Instagram naar nieuwe BV-vriendschappen te gaan speuren.
0: Ja, en vooral ook te zien van wie is er 2 weken niet actief.
1: Mm-hmm. Ja, dat is waar. Ja.
0: Misschien AI is oplost.
2: Maar 2 weken in Vlaanderen gaat wel redelijk snel ongemerkt voorbij.
1: Ja, het is niet en er zijn iedereen ook posts die je tegenwoordig gaan inplannen. En mensen hebben managers die dingen posten. En zo. Allee, bedoel, ik zeg niet dat het een hele...
0: Maar hebben jullie iemand gebeld de laatste weken die je moeilijk kon bereiken of die echt niet bereikbaar was? Want dan weet je een bekende Vlaming of zo, nee?
1: Ja, wij weten wel een klein beetje ook al wat dat er speelt en welke mensen...
0: Je voelt ineens zo, ze mag niks verklappen.
2: We mogen ook niet zomaar alles vertellen.
1: Je moet niet alles zeggen van de programma's die we weten.
0: Het moet een beetje spannend blijven ook. Oké, goed. Alright, dankjewel om dit heel heldere inzicht te geven.
1: Was dat die sarcastische opmerking van jou?
0: Wel, leek dat zo, maar het was toch een helder inzicht. Ik vond dat heel helder.
1: Nee,
0: ik heb geen sarcasme. Hier is Nathalie Delport. Dag Nathalie, onze producer.
1: Wacht. Wat met je microfoon?
9: Van sarcasme naar mij. Wacht,
0: als er iemand sarcastisch kan zijn, dan is het onze producer.
1: Really?
0: Zeg ja, normaal is het Isabel of Febe die door de boekjes gaan en een quote zoeken.
9: Die mensen hebben veel verlof. Hè?
0: Die hebben te veel verlof bij het nieuwsblad. Ik weet niet hoe dat kan. Maar en we zeiden, wie wil de boekjes doen? En bij ons werd het heel stil. Maar Nathalie, zal ik het wel doen?
9: Ah, ik had toch niet veel te doen vandaag.
2: Nee, zeker niet.
9: Sarcasme. Oké, ik heb een quote voor je klaarstaan.
10: Ik ben een roedelbeest. Van mijn roedel blijf je af.
1: Mogen we ervan uitgaan dat het een man is, omdat we die stem horen?
9: Het is een man.
0: Van mijn roedel blijf je af.
2: Is het een acteur?
9: Ja.
2: Het is een acteur. Welke
1: ik wil Kurt Rogiers zeggen.
0: Maar ja! Desna!
1: Ja, ik weet dat dat wel een familiemens is. Dus ik dacht, dat ik roedel kan familie bedoelen in dit geval. Mm-hmm. En hij is natuurlijk in De Verraders te zien. Dus hij heeft een reden om in de boekjes te komen.
9: Ja. Ja, nee, het is waar. Ik heb het uit de story geplukt. En daar zegt hij bijvoorbeeld dat toen een bovenbuurvrouw ooit hard en oneerlijk deed tegen mijn ouders, ben ik er heel fel tegen ingegaan. Ik ben een roedelbeest en van mijn roedel blijf je af. Iemand heeft ooit gezegd dat ik een charmante man ben, maar soms ook een brutale aap. En dat klopt gewoon.
0: Hallo, maar zo ken ik Kurt niet.
2: Als brutale aap?
9: Maar als je hem ziet in de Verraders, glansrol, hè?
0: Fantastisch, hè?
9: Ja.
0: Oh, ik zie hem echt...
1: Ik vind het heel leuk dat Staf hem die rol heeft gegeven.
9: Ja, dat is fantastisch, want hij wou de rol niet, maar hij speelt hem echt wel heel goed, vind ik. Ja.
0: Maar ik moet ook wel zeggen, ik herken het ook wel. Als zo iemand aan mijn geliefde iets negatief doet, dan word ik dan zegt Jens vaak van rustig, rustig. Je moet je niet zo emotioneel laten meegaan, omdat ik het... Ja, maar... Oh, nee, niet, ik kan dat niet tegen.
1: Nee, dat is waar. Je moet ook opkomen voor de mensen rondom je. Ik vind dat wel belangrijk.
0: Dus Kurt heeft een goede uitspraak gedaan... In de boekjes, dankjewel, Nathalie. Gaan we over naar jouw moment. Nee, dat is dit hier. Oh, dat is ik was op zoek.
1: Ik dacht een eigen jingle voor, niet een nieuwe.
2: Robin, je bent het kwijt. Hè.
0: Ik was het, ik ben het kwijt. Een week afwezig zijn. Een blik op de online wereld van showbiz. Wat posten de BV's en de internationals zoal, Nick?
2: Wel, eerst en vooral... K3 heeft er alweer een nieuwe invalster bij. Het is geen nieuwe invalster, want Josje Huisman komt terug.
0: Waarom doet ze dat?
2: Wel, dus Hanne is opnieuw zwanger. En voor de Studio 100 singalongs van december moest er dan opnieuw een invalster gezocht worden. En dan hebben ze deze keer toch eens aan Josje gedacht. Want ja, die was er bij de K3 Originals niet bij.
1: En toen had ze wel laten merken dat ze dat graag had gedaan.
2: Ja, ze was niet zuur, maar... Ik denk wel, ja, het had wel leuk geweest
0: want
2: als er ook bij
0: periode
2: had geweest.
0: Was ze toch ook de gast in zo de drag queen bingo, ja, zo'n avond in Antwerpen.
2: En toen heeft ze ook één K3-nummer of een paar K3-nummers gezongen.
0: Zo van, ik sta niet in het Sportpaleis, maar hier tenminste maar hier, wel. Zo. Ja. Ja, zo,
1: het was een soort van auditie en kijk, Studio 100 heeft geluisterd.
0: Maar is dat het juiste, Josje had ze weinig werk of zo? Of wat moet ik erachter zoeken?
2: Goh, ik denk eigenlijk gewoon dat die vraag kwam en dat Josje dacht, dit is leuk. Ik ga
1: Studio
2: dat
1: 100 kijkt altijd wel in eigen kring zo'n beetje van, oh, wie kunnen we gebruiken voor deze productie? Dat is een beetje een familie. Dus ik denk op dat moment dat ze dachten, ja, Josje staat daarvoor open, waarom niet?
0: Tof, hè? Mm-hmm. Alright, goed. Ja. Zeg, een fenomeen in de bioscoop?
2: Absoluut, ja. Avengers Endgame Encore. Een beetje een gek verhaal. Avengers Endgame is nu de best bekeken film aller tijden. Dus heeft Avatar van de troon gestoten. Dat is een film uit 2019. Dus 7 jaar na de originele release is die opnieuw in de bioscoop. Eigenlijk, en dat is helemaal uniek, als een soort van teaser op de volgende Avengers film.
1: Maar wat is dat met die encores allemaal? Taylor Swift heeft ook haar album Encore uitgebracht.
0: Dat wil zeggen,
1: ja, dat snap ik wel. Hoor. Ja. Waarom is dat een ding dat nu iedereen...
0: Dat zeg ik
1: iedereen...
0: tegen een tolk. Hè,
1: dus ja, ik heb vooral duidelijkheid Frans-Duits gestudeerd. ik vraag me gewoon af, waarom is dat een ding geworden?
2: Ja, wel, waarom dat...
1: Voelt als een commerciële zet.
2: Dat is, ja, het is wel eerder makkelijk of zo, want... Ja, je weet, Avengers Endgame heeft het al heel goed gedaan in de cinema 7 jaar geleden. Is dan nu een klein beetje herwerkt en opnieuw gereleased. Ja, je weet dat daar een zeker publiek terug naartoe gaat komen. Maar onze filmjournalist Wout, die heeft daar op onze vraag een veel beter inzicht op geformuleerd dan ik ooit zou kunnen.
11: In december komt er een nieuwe Avengers film uit, Avengers Doomsday. En daarin doen Robert Downey Jr. en Chris Evans, de grote mannen van die Endgame, die doen terug mee. Na jarenlang niet te hebben meegespeeld. Dus iedereen is natuurlijk benieuwd, wat gaat daarin gebeuren? En in de nieuwe versie van Endgame, die nu in de bioscopen loopt, zitten... een paar nieuwe scènes die eigenlijk een rechtstreeks bruggetje moeten vormen met die nieuwe film. Dus fans komen niet alleen dat ene moment van jaren geleden nog eens opnieuw beleven. Ze komen ook kijken naar wat gaat er allemaal gebeuren in december om dat eerste voorsmaakje al te hebben.
2: Ja, cool hè. Dus eigenlijk gewoon een volledige film gelanceerd bij wijze van trailer.
1: Ja, dat heb je gezien.
0: En miljoenen mensen die gaan kijken.
2: Voilà, en miljoenen extra in het laadje bij Marvel.
0: Zeg, wat is er in het huishouden van James Cook aan het gebeuren?
2: Haha, in het huishouden van James Cook was er een groot geheim de afgelopen maanden. En dat geheim is vandaag uitgekomen op Instagram. Dorian heeft zich in de wereld van de bodybuilding gewaagd.
0: Dat is Dorian is toch fragiel en zeer...
1: Fragiel?
0: Nee. Ik bedoel...
1: Hij is eerder fijner gebouwd.
0: Fijner gebouwd, maar wel en zeer bewegelijk op podium.
2: Ja, hij heeft altijd wel een atletisch lichaam gehad, denk ik. Maar een bodybuilder zag ik er nu ook niet per se in. Nu... Het is wat ontstaan, vertelt hij, maar hij heeft het wel echt geheim gehouden voor veel mensen.
12: Ja, inderdaad, toch een beetje een grote verrassing dat ik op een podium stond in Leuven voor een mens fysiek wedstrijd. Voor mezelf ook een verrassing, want dat was eigenlijk niet het plan. Maar het is mijn coach Maxime Lambrechts van de DOC in Antwerpen die zei, oh, Doran is eigenlijk zo goed bezig in de voorbereidingen naar de musical Mamma Mia, waar ik toch een beetje fysiek voor in orde wou staan. Hij zei, je moet meedoen aan, ja, aan die wedstrijd, dat is echt iets voor u. Je zou het nog goed scoren. Ik zeg, maar nee, we gaan dat niet doen. Ja, voor ik het wist, stond er een datum in mijn agenda.
2: Ja, van uw personal coach moet je het hebben. Hè?
0: En hoeveel is hij geworden?
2: Hij was tweede.
1: Zilver gehaald.
0: Wauw. Ja,
2: dus eigenlijk
0: maar dat is toch, bodybuilding is toch gewoon met je spieren stoeven? Hè? Of is
2: ja,
0: dat echt
2: ja,
0: kracht?
2: En hij werd dan ook zo, hij had een duidelijke zo donkerbruine olie
1: ja,
2: op zijn lichaam gegeven.
1: Het
0: is
1: zwart
0: zijn
1: ja, dat is wel goed uit die foto's. Ja, ja.
0: En heeft hem daar ambitie in of is dit, stopt dit gewoon?
2: Dat heb ik dus ook gevraagd. Hij ziet het niet per se als een lange termijn hobby. Hij vond het heel cool dat hij het nu gedaan heeft. En hij zei van, als ik 80 ben, dan ga ik wel nog kunnen vertellen van, zie je eens, ik heb
1: dan
2: daar
1: heeft
2: wel,
1: hij die foto waarschijnlijk in zijn living hangen.
0: Wel leuk zeg. En James Cook was een goede motivator, denk ik dan, voor hem. He, toen
2: ja,
0: we
2: dat
0: toch
2: denk
0: een partner
2: wel,
0: hebben die
2: ja.
0: een beetje
2: ja.
1: Maar die is zelf ook heel ambitieus, he. Dus die snapt zoiets van
0: ja,
1: eerder.
0: Ja, super, oké, okay, alright. Meer showbiz nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad. Ja, vrijdag zijn we er niet, we slaan er eentje over. Mm-hmm. En volgende week woensdag zijn we er weer helemaal. Dankjewel Desna, Nick, Nathalie, Seba en Pieter. Tot dan.
1: Zij.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.